vrijdagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Trijen Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Boversmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al 2 Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgt de druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. De man vertelde de politie ook waar hij het lichaam had gedumpt. De politie vond daarna de botten van de vrouw op een akker. Het echtpaar woonde ongeveer 10 kilometer van die plek vandaan. En de ontsnapte wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Nou, bentjes, de keer wat doe je? Schitterend!
3: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
2: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op zo'n oeren.
8: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. De man vertelde de politie ook waar hij het lichaam had gedumpt. De politie vond daarna de botten van de vrouw op een akker. Het echtpaar woonde ongeveer 10 kilometer van die plek vandaan. En de ontsnapte ballaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd.
3: De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij.
4: Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden.
5: En de ontsnapte wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer gevangen en terug bij de eigenaar.
6: Het weer tenslotte, vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
7: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
1: Meer info op hetratenvandewarm.nl.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
4: Het raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
1: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: NofPC, NofPC.
6: Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
8: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
10: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
11: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
12: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
11: Schitterend!
13: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
11: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
10: Ek benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
14: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
15: Tromeesje mij in beheining.
16: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
14: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
17: Peppe. Mike, ik bij Beb op de stoel.
18: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
17: baarsmazitcomfort.nl.
19: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
20: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
22: Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor omgekomen Amerikaanse militairen. Volgens president Trump is Iran hard geraakt. Iran voerde op zijn beurt ook aanvallen uit. Het land nam opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio onder vuur. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. En de ontsnapte ballabie in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer ten slotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig.
21: Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
23: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
24: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik lid me hier.
25: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
24: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
25: tdnoord.nl

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis u dokken hier.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met Eknog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
0: Het loert van Stad, Baard en Woerden. RTV NOF.

0: Welkom hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oostmahorn, over de dijk, eerste afslag links.
1: Meer info op hetraadselvandewarren.nl.
2: Wij van Speksevers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Speksevers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Speksevers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
4: Het raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
1: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
8: nofpc.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
7: in Ford
6: en Opel.
10: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
12: Oh,
11: ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur. En alles daartussenin.
12: Yo, Freerk. Maar bestellen kan tot
11: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
13: Zaken goed bijhouden. Argieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Tromeesje mij in beheining.
15: Maar gewoon CA Plus. Een certificering.
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
16: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
17: En van speelgoed tot feestartikelen.
16: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
17: Max Voordeel, in Den Bosch.
18: Bakken? Zullen we even op een stoel?
19: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
18: Baasmazitcomfort.nl.
16: Alles voor in en bij het zwembad.
17: Max Voordeel, in Den Bosch.
20: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
21: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
23: Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor omgekomen Amerikaanse militairen. Volgens president Trump is Iran hard geraakt. Iran voerde op zijn beurt ook aanvallen uit. Het land nam opnieuw Amerikaanse bases in de golfregio onder vuur. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Torres in de tweede helft van de verlenging. Argentinië speelde toen al met 10 man door een rode kaart. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden de wereldbeker na afloop aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. De man was zo in paniek dat hij geen stap meer durfde te verzetten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. Hij is met een brancard naar de helikopter gebracht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het aantal kinderloze campings neemt steeds sneller toe. In Europa zijn de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. Drenthe en Gelderland hebben in Nederland de meeste van dit soort campings. Van de 23 kinderloze campings in ons land liggen er 5 in Drenthe. Veel bezoekers kiezen bewust voor deze rust. Onder hen zijn bijvoorbeeld veel mensen uit het onderwijs die even geen kinderen om zich heen willen hebben. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
24: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternaidjerk.
25: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
26: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
25: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De olieprijs is vandaag gestegen naar het hoogste niveau in meer dan een maand. De hogere olieprijs is later deze week waarschijnlijk ook te merken aan de Nederlandse pomp. En het aantal campings waar kinderen niet welkom zijn, neemt steeds sneller toe. Het weer tenslotte, vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: afslag nemen in Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
1: Meer info op hetratelvanhetwarren.nl.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
4: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
1: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naai auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijs Sandje in Walterswaard.
7: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
7: NofPC.nl.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
10: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan weg.
9: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
12: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
11: Schitterend.
13: Boetengewoon Ludema, uit Walterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
11: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
14: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
15: Tromeestje maar in beheining.
16: Maar gewoon CA plus een certificering.
14: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
17: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
18: En van speelgoed tot feestartikelen.
17: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
18: Max Voordeel, in Den Wald.
19: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
20: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
19: Baarsmazitcomfort.nl.
17: Alles voor in en bij het zwembad.
18: Max Voordeel, in Den Wald.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsien oeren.
21: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
23: Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Burnham is de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Een van zijn belangrijkste plannen is het verplaatsen van de macht. Hij wil meer macht van Londen naar de regio's brengen. De olieprijs is vandaag gestegen naar het hoogste niveau in meer dan een maand. Dat gebeurde na nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. De hogere olieprijs is later deze week waarschijnlijk ook te merken aan de Nederlandse pomp. Vorige week werden benzine en diesel al duurder. Voor euro 95 is de adviesprijs nu 2,57 euro. Voor diesel is dit 2,52 euro. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Torres in de tweede helft van de verlenging. Argentinië speelde toen al met 10 man door een rode kaart. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden de wereldbeker na afloop aan de Spaanse aanvoerder Rodri. En het aantal kinderloze campings neemt steeds sneller toe. In Europa zijn de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. Drenthe en Gelderland hebben in Nederland de meeste van dit soort campings. Van de 23 kinderloze campings in ons land liggen er 5 in Drenthe. Veel bezoekers kiezen bewust voor deze rust. Onder hen zijn bijvoorbeeld veel mensen uit het onderwijs die even geen kinderen om zich heen willen hebben. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Jan Cooks for You, met Janzelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
4: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
24: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik lid me hier.
25: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
24: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
25: tdnoord.nl

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met Eknog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt met hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
2: Noordoost-Friesland.
0: RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden
7: en verkopen
6: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
8: NofPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
7: in Ford en Opel.
10: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.

0: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel in Den Bosch.
2: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
3: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
4: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
3: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
0: Alles voor in en bij het zwembad.
1: Max Voordeel in dat bad.
5: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
6: Tromeesje mij in beheining.
7: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
8: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
0: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op... Alve Oeren.
9: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
11: Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. In Maarsen kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Enkele uren later vielen er ook in Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een 3de persoon in die auto raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Burnham is de 7de Britse premier in 10 jaar tijd. Een van zijn belangrijkste plannen is het verplaatsen van de macht. Hij wil meer macht van Londen naar de regio's brengen. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. De man was zo in paniek dat hij geen stap meer durfde te verzetten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. Hij is met een brancard naar de helikopter gebracht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg, blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het vliegtuig krijgt volgens de president een aantal grote vernieuwingen. Trump vloog eerder deze maand met het nieuwe toestel naar Ankara, maar pakte op de terugweg weer een oude presidentieel vliegtuig. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
12: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
13: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
14: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
13: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
14: tdnoord.nl.
15: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
13: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
14: TD Noord, uit Jeste Nightcherk.
16: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
17: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
16: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
18: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
16: Cooking because we love it. Jan cooks for you. Dat is catering.
19: Bakken? Zullen we even op een stoel?
20: Baasma zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
19: Baasmazitcomfort.nl.

0: uit Noordoost-Friesland.
1: RTV NOF.
2: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
3: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
5: nofpc.nl.
2: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
7: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
8: en Opel.
9: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
7: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
11: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan weg.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
8: in Ford en Opel.
12: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
13: En van speelgoed tot feestartikelen.
12: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
13: Max Voordeel, in dan wat.
14: Nou, bentjes, denk hier wat aan je.
15: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
14: Schitterend.
16: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
14: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw maaltijdsdromen.
12: Alles voor in en bij het zwembad.
13: Max Voordeel in dat bad.
17: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren.

0: Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
3: De spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Veel wegen en bruggen in Nederland zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt deze zomer daarom honderden kilometers nieuw asfalt aan. Vorig jaar had de regio rondom Amsterdam veel last van de werkzaamheden. Deze zomer staat het verkeer vooral vast rondom Rotterdam. De grootste knelpunten ontstaan bij de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. In Maarsen kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Enkele uren later vielen er ook in Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een derde persoon in die auto raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg, blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het vliegtuig krijgt volgens de president een aantal grote vernieuwingen. Trump vloog eerder deze maand met het nieuwe toestel naar Ankara, maar pakt op de terugweg weer een oude toestel. Het weer nog, vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 graden in het midden en 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
7: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
8: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
9: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
10: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
9: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
10: tdnoord.nl.
11: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
9: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
10: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten.
2: Het Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
3: WOQS.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
5: Fortibox.
6: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
3: WOQS.nl.
7: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
8: Wij onderhouden
9: en verkopen
8: alle merken en zijn specialist in Ford en

0: Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
1: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
2: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
1: NOFPC.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford en Opel.
4: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè. Ze leveren iedere dag.
6: Oh, ja. Want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur. En alles daartussenin.
7: Yo, Freerik. Maar, bestel kan tot...
6: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
8: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
9: Ja, echt maatwerk.
10: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
11: SGmaatwerk.nl.
12: De pannenkoektrein.
13: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
11: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
10: Keukens en kasten op maat.
14: Bakken? Zullen we even op een stoel?
15: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
14: Baasmazitcomfort.nl.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
17: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
18: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
19: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
20: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn er 2 fregatten besteld. Maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. In oktober neemt de Belgische Defensie een beslissing. Veel wegen en bruggen in ons land zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt daarom deze zomer honderden kilometers nieuw asfalt aan. Vorig jaar had de regio rond Amsterdam veel last van werkzaamheden. Deze zomer staat het verkeer vooral vast rond Rotterdam. De grootste knelpunten ontstaan bij de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen nacht zijn bij 2 ernstige ongelukken 4 mensen om het leven gekomen. In Maarsen kwamen 2 vrouwen om van 17 en 18 nadat hun auto tegen een boom botste. Een paar uur later vielen er ook in het Zuid-Hollandse Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een derde persoon in die auto raakte zwaar gewond. De auto belandde door een nog onbekende oorzaak van de weg. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
21: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
22: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
23: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
24: Oh, 11:30.
25: Hocus pocus. Time for focus.
26: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
27: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
28: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
29: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
28: Schitterend!
30: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
28: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
27: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
31: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
32: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het COA heeft een schadeclaim van ruim 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten in plaats van de Nederlandse scheepsbouwer Damen. Afgelopen nacht zijn bij twee ernstige ongelukken in Maarsen en Dirksland 4 mensen om het leven gekomen. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: Westerheen. Woensien.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroos auto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even zien wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
7: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
9: Ja, echt maatwerk!
10: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
11: SGmaatwerk.nl.
12: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
13: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
14: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot...
13: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
11: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
10: Keukens en kasten op maat.
15: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
16: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op... Twa oeren.
21: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
22: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Dat schrijft het FD. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon bij het regelen van hotels voor asielzoekers, waarna de samenwerking werd beëindigd. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn 2 fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en worden ze veel later geleverd dan het beoogde 2033. In oktober neemt de Belgische Defensie een beslissing. Afgelopen nacht zijn bij 2 ernstige ongelukken 4 mensen om het leven gekomen. In Maarsen kwamen 2 vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Een paar uur later vielen er ook in het Zuid-Hollandse Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Hun auto belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
16: en Opel.
23: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
1: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
24: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
16: in Ford en Opel.
25: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
26: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
25: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
27: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
28: Zo, dat ziet er gaaf uit.
27: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
29: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
27: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
25: Cooking because we love it. Jan cooks for you. Dat is catering.
30: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
31: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
30: baarsmazitcomfort.nl

U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in

0: Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten.
0: RTV NOF.
2: Ekkien, De Triëmen, Oudjerk en Kollum.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Goedemorgen.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor? Of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
10: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
11: Yo, Freerik. Maar, bestellen kan tot...
10: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
12: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
13: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
14: Wat een mooie keuken en wat een bijkeukenkast.
15: Ja, echt maatwerk.
16: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële staal.

0: schmaatwerk.nl.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: schmaatwerk.nl. Het westelijk eerst.
2: Keukens en kasten op maat.
3: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Truien Oeren.
5: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Dat schrijft het FD. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon bij het regelen van hotels voor asielzoekers, waarna de samenwerking werd beëindigd. Een boete van 550 miljoen euro, die legt de Europese Commissie op aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Na onderzoek blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, de afgelopen jaren toch steeds weer online kwamen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Keir Starmer heeft op Buckingham Palace zijn ontslag aangeboden aan koning Charles. Daarmee is hij officieel afgezwaaid als premier van het Verenigd Koninkrijk. Andy Burnham volgt hem op als premier als de koning hem beëdigt en hem formeel vraagt om een regering te vormen. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van het land. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn 2 fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en ze worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
9: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
10: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
11: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat.
10: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
12: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
13: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijs Zandjen in Waterswaard.
14: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
15: Pakken. Zullen we even op een stoel?
16: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baasmazitcomfort.nl.
17: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Europese Commissie legt een boete van 550 miljoen euro op aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Het COA legt een schadeclaim van 184 miljoen euro neer bij bedrijf LCHD in een conflict over huurovereenkomsten. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij beëdigd door koning Charles. En Ramiz Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of sjoch op rtvnof.nl.

Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Moonshien.
3: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met een 4 in het midden.
5: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
6: Ja, echt maatwerk.
7: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
8: SGmaatwerk.nl.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: sgmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
7: Keukens en kasten op maat.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
12: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
13: De pannenkoektrein!
14: Stap op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
13: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het hier op Fjouwer Oeren.
18: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
19: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Europese Commissie heeft een boete van 550 miljoen euro opgelegd aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Na onderzoek blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, de afgelopen jaren toch steeds weer online kwamen. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon, waarna de samenwerking werd beëindigd. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij beëdigd door koning Charles, die hem formeel heeft gevraagd om een regering te vormen. Burnham is de 7e premier in 10 jaar tijd. Begin deze middag bood Keir Starmer zijn ontslag aan de koning aan. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van Engeland. Ryanair heeft contact gehad met de passagier die begin deze maand tijdens een vlucht uit het raam werd gezogen. Maar het is nog veel te vroeg om te bespreken of die het echtpaar zou moeten compenseren. De luchtvaartmaatschappij wacht eerst de uitkomst van een onderzoek af naar het incident. Boeing en de FAA onderzoeken wat er precies is gebeurd. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
1: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
2: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Peppe, mag ik echt bij Peppe op de stoel?
8: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
7: Baarsmazitcomfort.nl.
9: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten.
0: RTV NOF.
2: Ekkien, Jestermar, Stierskeer en Hoornsjerk.

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
7: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met een 4 in het midden.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
13: Dat wie toen, noem mij ikzelf, Rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroze auto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
14: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
15: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan weg.
14: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
18: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het vrachtverkeer gesloten, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk is dan werd aangenomen, waardoor de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kan worden gegarandeerd. Hoe lang het verbod duurt, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang.

0: Vonk en hotels. Conflict begon vorig jaar toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels voor asielzoekers. LCHD laat weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij vanmiddag beëdigd door koning Charles. Burnham is de 7e premier in 10 jaar tijd. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van Engeland. En Ramiz Zarouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent daar een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige, in Amsterdam geboren Algerijnse international, stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Bakken? Zullen we even op een stoel?
8: Baasma zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
7: Baasmazitcomfort.nl.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de penitentiaire inrichting in Vught eind vorig jaar. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Na een schadeclaim van 184 miljoen voor LCHD over huurovereenkomsten heeft het bedrijf laten weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend om ongerechtvaardigde contractbreuken. En Ramiz Rouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder. Alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

laten passen.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2000.

0: risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
1: Menko Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroos auto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even zien wat oren klanten sezen, die jouw Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de PI in Vught eind vorig jaar. Hij verbleef daar al voor de gijzeling in een café in Ede in 2024, toen hij in december een aantal medewerkers zou hebben gegijzeld en bedreigd. Hij eiste toen onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting. H. betuigde eerder nog zijn spijt in de rechtbank. Het vrachtwagenverbod op de Merwetenbrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het verkeer afgesloten omdat de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kon worden gegarandeerd. Vrachtwagenchauffeurs die over de brug rijden riskeren een boete van 500 euro. Nadat het COA een schadeclaim van 184 miljoen euro heeft neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten met asielhotels, laat het bedrijf weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels, tot het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels en de samenwerking verbrak. En Ramir Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige Algerijnse international stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde daar zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder, alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. Tot zover het nieuws.
12: It's getting hot in here.
13: Wat een stoo, jong.
12: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
13: Oh?
12: Ja, van het gas.
14: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
14: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
3: Baarsma zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
2: baarsmazitcomfort.nl

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking aan de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden.
0: RTV NOF.

0: bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
1: Minco bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets.
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.
6: Herbert.

0: voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice, vertrouwd aan huis.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De vier mannen die vrijdag zijn aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. Dat besloot de rechtercommissaris maandag, meldt het Openbaar Ministerie. In het laboratorium aan de Meidoornstraat, dat volledig in bedrijf was, werden vaten en jerrycans met duizenden liters chemicaliën aangetroffen voor vermoedelijk grootschalige XTC-productie. De Belgische defensieminister Franke noemt de vertraagde levering van fregatten door de Nederlandse scheepsbouwer Dame een groot probleem. België zoekt alternatieven, want de nieuwe fregatten zijn pas rond 2034 klaar en kosten bijna 1,3 miljard euro. De samenwerking met Nederland staat onder druk. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat sluit de brug vanwege veiligheidsproblemen met het staal. Vrachtwagens moeten omrijden, wat leidt tot 1,5 miljoen euro schade per dag. TLN vraagt zich af of de overheid nalatig is geweest. Bewoners van de wijk Pilastro in Bologna zijn de straat opgegaan na de dood van een man tijdens een arrestatiepoging gisteren. Op beelden is te zien hoe agenten op de 43-jarige Abderrahim Fakir zitten, terwijl hij meermaals om hulp roept, waarna hij roerloos op de grond blijft liggen. De ondernemer gedroeg zich agressief nadat buurtgenoten de politie hadden gebeld. Agenten spoten pepperspray in zijn gezicht om hem te overmeesteren. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking naar de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
11: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
12: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor arbeidszandje in Waterswaard.

0: Zwart of surf op autobedrijfboersma.nl.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
5: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
4: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
6: Goeiedag en welkom bij Inpeteer in Simmersfeer. Dat wil zeggen dat we jong net een nijpeteer ha, maar in verhelje dat jij er al uitstuurd waard. Dat doggen we deze simmer alle weken, ont op manje 14 september weer een nijerige begint. Technicus Wieger Postma en ik wens je hem een noffelijke oerketa.
7: Ik ga een neskerige gast voor Inpeteren, dat is Bjens Dijkstra. Welkom hier in de studio, Dijkstra.
8: Dank voor de uitnodiging.
7: En hoor je mij jou impeteer net al in hoe zaken dat je alle dagen mee dwaande binnen en dat je met mij in Nijs komen, maar ik hoor oren dingen die het wat jipper graven over jouzelf, want we binnen ik nijskerig naar de persoon efter de bekende regiogenoot in dit geval, zeg maar. Jou bent CEO van bouwgroep Dijkstra Draaisma. Wat is dat? CEO?
8: Ja, en dat is gewoon directeur, hè? Chief Executional Officer, uiteindelijk... De directeur van het bouwbedrijf.
7: De eindbaas.
8: De eindbaas, maar ja, dat is een wat groot naam. Ik mij geloof een heel team van goede mensen leiden en daar had ze dan een titel voor bedacht. Maar directeur is die er vaak gewoon onder mijn briefjes, zeg maar.
7: Ja. Wat doe je nou gemiddeld, Sandij?
8: Ja, dat is heel verschillend. Sano en dan mij vooral onder de handtekening zetten, contract nasluiten en oerlissen haar. Maar Sano dan ik wil weer een keer in de materie, dus echt wil weer om tafel mijn ding bepraten. En in heel de oerlisstructuur dan zit je vanzelf, omdat je van alles om de droger aan witte wollen.
7: En het gaat om een bouwbedrijf. Ga je zelf ik nog
8: van het handtekening zetten, maar net van het metselen. Nee, uiteindelijk net maar in de dagelijkse praktijk, net maar in de.
7: Dat is wel best.
8: Nou, ik ga in het begin had ik vanzelf wel enige ervaring op die, maar al heel snel ben ik vanzelf naar kantoor te rekken. En ik ben destijds begonnen wel op de bouw, maar dat had me een heel kwaad schof geweest en uiteindelijk ben ik al heel snel op kantoor te landen gaan.
7: Ja, dat leidt je ook beter.
8: Ja, ik vond de bouw, dat vond ik altijd mooi. En ik had echt zien wat het maakt. En dat is dicht op de meesten steeds maar. En dan moest je altijd oerlezen, planningen volg je. En vooral dingen goed gaan letten. En als je dan een kantoor daar rijdt, dan rekent die. Nou, die afstand naar dat werk, dat wordt het veroordeeld.
7: Een andere timmerman ben je net meer.
8: Nee.
7: Dat het thuis is een putje is.
8: Nou, dat een heel zelf? Simpel dingetje is, doe ik het zelf. Een boommachientje en een spiekertje hier en daarin slaan. Maar dat het wat complexer wordt, dan hebben we hele goede meesten die dus de grabi helpen willen.
7: Het is mooi werk, een beetje wat op kantoor en wat handtekeningen zetten en met Joske en Doske.
8: Nou, Doske al lang net meer, in het begin wel. Ik ben vanzelf vrij jong baas, ik ben heel jong al bij de reis van Makkum te lonen kwam. En uiteindelijk week 28 jaar toen ik dat bouwbedrijf oernam. En ik had zeker grutskop, alleen ik hier wel het nadeel dat ik er jong uit zeg, ik jong wie. Dus ook ergens kwam, vregen ze wanneer de reis van kwam. Nou, ik zei, de reis maar komen, want de reis maar toch niet verkocht. Je maakt me niet dwanen, je er al. Dus je maakt dit keer met Dijkstra dwanen. Dus eerste grote werk wie een klus in een ladypark Wieringenwerf. Dat wie van architect Grunstaf, hier ik nooit werd. Toen stapte ik de ombesteding binnen. En toen wachtte er tot de baas binnenkwam. Maar ik zei, ik weet net de baas nog wacht. Ik wie de laatste die binnenkwam met envelop. En dat werk pakken werd. Een heel mooi grut verpleeghoes. Dat wie mijn eerste grote werk wat ik zelf oornam toen ik de reis maken, maar oornam hier.
7: Ja, het is nou misschien wel eens zo. Want bij Dijkstra draait me dat ze zitten. Ja, Dijkstra, dat weet wel wel. Maar waar is Draaisma?
8: Ja, nou dat wie Thomas Draaisma werd die meer het vertrouwen in destijds joeg in Makkum. Ik ben de jong te lonen kwam, want ik wou net thuis in het familiebedrijf komen. En ik ben na mijn tjenst in 90, ben ik in Jin 90 als assistent bedrijfsleider bij Draaisma Makkum kwam. En Thomas zei in missie opvolgers, in Stoorn studeerde bedrijfskunde. Maar ja, hij zei dus net een aannemer. Doe best een typisch aannemer. Juist het zitten. Nou, dan wie ik al heel snel der bedrijfsleider. En kreeg letter technisch directeur. En uiteindelijk wie ik nummer 28 toen ik het bedrijf van de moeder nam. Dat zoen we 4 jaar hier doen. En dat zoen uiteindelijk zo'n jongen. Zo het eerste hier worden. En elke keer 24%. Maar ja. Op een gegeven moment maar te klikken. En hier wil ik investeren en gage aan. En er vol voor als een waardpiek. En er is maar woe, hier wat oren intenties. Die woe vanzelfsprekend. Maar denken, ja, met even rustig aan. Dus dan hebben we uiteindelijk achteraan toch nog besloten om het in één keer de hele transactie te doen. En dat ik super guts koop. Want ik ga, uiteindelijk had de Rabobank me volledig gefinancierd. Ik had geen geld van de familie hoeven te broeken. Ik kon het helemaal zelf doen. Op basis dat ik het toen nog. De Rabo heeft vertrouwen in een ondernemer. En dat ik zelf een heel jonge baas uiteindelijk die tijd toen destijds begon.
7: Dat gage aan. Als een waardpiek, zat je het zelf omschreeuwen. Is dat misschien ik wel de reden achter het succes van je onderneming?
8: Nou, wie hij geluk gewoon is, zonder geluk vaart niemand wel. Dat is gewoon wel weer. Alleen we zeggen heel snel in 2000 dat de Europese aanbestedingsmerk eisen stellen die en de werken die 5 miljoen euro of meer winnen moesten Europees aanbesteed worden. Oftewel 1,2 miljoen goenen. Ja, en dat was voor u een bedreiging. En toen had ik heel snel het familiebedrijf opzocht. En vragen van, maar een keer overwegen om te fuseren. Want die Europese merken komt op bezorgd. Dat wil je draait maar een werkwiet rijden. Want we zitten vooral in grote werken vanuit Makkum. En dat hebben we bezocht. Dat was, had je een hele grote basis hier in Dantemadiel. Want we zijn toen begonnen met in bouwcombinatie het nieuwe gemeentehuis aan te nemen. Dat was een succes. Toen psychogeriatrisch verpleeghuis in Van Waarden, ook in combinatie. Toen Squalla OSG Singeland in Burgum. En dat waren alle twee projecten die het als een tierlier draaiden. En toen hebben we uiteindelijk daarom besloten om te fuseren. Dus toen ben ik samen hier met het familiebedrijf, zei maar van
7: dat
8: moment.
7: En dat betekent dat je met die Europese onbestedingen, want dan gaat het dus per definitie om grote projecten.
8: Ja.
7: Dat je hem daar ik benamen op rjochten, hè?
8: Ja, dat wie eigenlijk al het werk van Drijsma. Drijsma zit volgens mij in de realiteitsbouw. Hè? Het eerste werk wat ik draaide met zwemmen de Blauwe Golf. Hè? In Ljout, wie ze verspreken, hè? Zo'n soort projecten.
7: Nou, dat ben je behoorlijk een succes, hè?
8: Ja, verpleeghuizen en nou, Lelypark Wieringen werf. Mijn eerste grote werk, wie ook een grote verzorgingshuis heeft in Noord-Holland. Dat wie het soort werk dat Drijsma ziet. En Dijkstra wie volle breder oriënteerd, bij een breder bouwbedrijf. Ik wil grote werken, maar vooral ik een heel prutte, nou, lietse en gewone normale middelmatige klussen, zeg maar. En ja, uiteindelijk weer dit de gouden combinatie. Ja,
7: maar nou is Linda nog grut?
8: Nee.
7: We doen het niet. Dan
8: kom je bij Henk-Jan van der Valk uit, onderhoud en beheer. Die jongens zetten buurzen in een eigen nieuwe vestiging op de. In Dokkum hebben we een nieuwe vestiging voor gemaakt, want ze groeiden snel uit hun jasken. Die jongens zetten 20 miljoen om in onderhoud en beheer. En die door zo'n soort werken tot 1 miljoen, zeg maar. Door die afdeling van huis. En die zitten uiteindelijk nog op een prachtig nieuwe plak. En die had een super team gebouwd, een regionale betrokkenheid. Die jongens hier wij. En heel veel onderhoudscontracten voor verzekeraars, maar echt gewoon normaal klanten.
7: Ik
8: gun
7: het jou van harte. Ik vind het mooi dat het marcheert als een trein, zeg maar. Maar is de consequentie net dat al die lietse lokale bouwbedrijfjes geen takkomst meer hebben, omdat die grote giganten zoals JM al dat werk naar haar taal loopt, omdat ze dat vol economische dwaan kennen?
8: Nou, dat is met lietswerk net zo. Daar hebben we best wel moeite om met hen te concurreren. Maar de lietse ondernemer, het is vooral met regeljouwing. Daar is de lokale ondernemer in het nadeel. Want wie bij zelf grutter organiseert? Dus wie gaan kwaliteitsteam en wie gaan meesten te zitten op alle regeljouwing. En wie gaan prudder verstaan van die dingen dat mat wel in uw orde grutter. Ja, want je mat van prudder dingen en van wet jouw verstaan haar. En dat is vanzelf volle lastiger voor lokale bedrijven om dat bij te benen. Of die moeten extern hulp inhieren om hun derby te helpen. Maar
7: heb je daar nog wel contact mee dat ze als ondernemer of ze via JEM ontwerp komen? Of ze van, nou ja, het is jammer, maar helaas, waar ga je maar u
8: concurreren? We hadden stevige concurrentie jongen, nog steeds. Er zijn vaak huddenwerkende ondernemers. Wie ben volle meer gereguleerd op tijdstip en hem pakken zaterdag. Zeg, dan wordt even een verrijker derby om even een dakplatenplak te lezen. Dat is bij u is volle minder gebeuren. Behalve als bij de 24 uur het eerst van komt, dan ken dat wel. Maar in het reguliere bouwbedrijf bent volle meer de. En dat ben echt wel het werk in de lokale ondernemers. Die het nog even, ja, dat is net een verrijker, maar de verrijker, nemen we die. En die kan zelf de apparatuur naar beneden. Die zet even extra de schouders eronder en die pakken nog even extra aan. En dat is wel een voordeel wat ze lokaal nog steeds hebben zelfs.
7: We zitten op dit moment in een merk, en ik geef even boeten joh bedrijf om even naar het grote plaatje te in een merk die schreeuwt om wenningen. Hoe meer, hoe beter. Er kan eigenlijk net geen opbouwd worden. En toch jekkert het aan alle kanten. Er is geen stroom. Op sommige plekken zelfs te min wetter. Als ze binnen hebben benauwd voor.
8: Ja.
7: Er zijn al je regels. Er zijn bouwvoorschriften. Er is te min personeel. Aan alle kanten jekkert het. Hoe kan je daar toch hinnen breken?
8: En we hebben hier uiteindelijk maar we absoluut in deze hoeken net klaar dat we heel goed een goed personeel komen kennen. Daar ben we wel heel gerust op. Dat is in deze hoeken gelukkig nog bijzonder, zeg maar, dat het de rest van Nederland dat is steeds lastiger. En we hadden er ook wel op anticiperen terug een metselrobot om te schaal van 18 in dat we onze hele productielijn aanpast hebben. We prefabriceren soms complete wennings. We doen er 1200 in Noord-Holland. Dan zetten we één wenning per dijdeel. Die komen helemaal uit de fabriek hier in Dokkum. En die zetten we in een seizoenorientierd plaatsen we die. Dat zijn hele mooie producten die hadden anticiperen die markt. En de andere kant is vanzelfsprekend de overheid, dat is net de lokale overheid, maar echt wel de landelijke overheid had bij alle goede bedoelingen waarin zelf wel regeljouwing stelt, dat er is net meer door processen heen te komen, het hek het op een kant, omdat het, de regelgeving die botst met me qua steeds maar.
7: Ik zeg al 20 jaar dat het net langer is van, wij zullen dat vereenvoudigen, ja. Want er moet nou een boost komen, want er moet bouwen.
8: Ja. Maar het wordt net bouwen. Nee, gemiddeld gezien scoot bij u zijn portefeuille. We hebben een grote portefeuille. Ik mocht van mijn vrouw net over miljoenen en omzetten praten. Zei, dat mag me weer opgehouden. Dat was veel te makkelijk hoor die.
7: Dit zei daarover?
8: Ja, zeker. Je hoort net op de radio dat al je zei ze. Maar dat scoot een prutte trol. En we hebben een prachtige omzet en een fantastische portefeuille. Maar gemiddeld zien scoot in hier van de verwachting 15-20% van het volume trol. Dat komt ooit wel. Maar trol regel jou. Je moet zo zien, wie had een maatje mee? De WKB. Wet kwaliteitsborging. Wie had een maatje met de MPG? Milieuprestatie van gebouwen. Wie had een maatje met de BENG? Bijna energie-neutrale gebouwen. Ik heb het even opgeschreven. Dan hebben we nog de maatje met flora en fauna. Dan hebben we nog de maatje met een lokale overheid. Die denkt dan een keer welstand iets terecht. Hè? Ergens van finaliteit, zeg maar. Dan mag ik zo'n welstandseisen voldoen. Maar het stapelt zich sabot op dat er een helpere vertraging ontstiert. En die ambtenaren die maar dit al hier toetsen en beoordelen. En heel vaak is er ook sprake van te kwart aan ambtenaren. Dus er is geen ambtelijke capaciteit. Dus een kerst net open worden, dan komt het op de stapel omdat het dom bij voor hun ingrijpende weerwaar van regeljouwing is.
7: Eerst uiteindelijk hartstikke en dan leidt het ter kennisname. En dan is er een omwender die zei van nou, het budget mijn uitzicht.
8: Ja.
7: Zit de boel weer oorlog
8: in? Not in my backyard, inderdaad. Nou, en die kan heel veel gaan. In Nederland wordt een inwender heel erg beschermen. Die kan tot meerdere malen uitstel organiseren en dan weer de hegerieën weer te landen komen. En dat daar pas het finale oordeel plaatsvindt. We hebben nu een project waar we Jewedjetten, die had ik trouwens jongen net verteld. Een heel groot project in Grijns. Daar zit wel 4 weken te wachten. Die zit al 4 weken in de omzetlijst. Dat is echt een groot project. En daar hebben we Jewed van te jaren gekregen dat het laatste bezwier weer lijn is. En dat uiteindelijk de allerheerste jeugders steeds maar bepaald had dat het niet ontvankelijk is. En dan kan er ook eindelijk in bezwier en beroep met je maken worden. Maar je voorstellen wat zo'n ontwikkelaar om meer kosten nog te maken kreeg, dat met wie aan nog even meedelen. 4 weken letter maar alle inflatie en alle kostenstijging van dien.
7: Alles wie baseert natuurlijk op de prijzen van 4 lijnen.
8: Misschien exploitatie klappen toen. Maar die exploitatie kan me weer helemaal op 900 voet lucht. En daar begint weer een heel proces aan te komen. Om te zien hoe we daaruit komen kennen. Dat weet je nou eigenlijk al. En dat is eigenlijk ontzettend spietig. Want het ene walkeert het skip. En dan kent uiteindelijk in mijn trok in. Maar het plan weer aanpast worden. Of er maar weer het nodig om dingen weer om het wonmogelijk te maken. Of in de financieel technische zin. Of in technische zin. Ja, en dat vertraagt het. En hier had iedereen met de maatje binnen heel Nederland. En nogmaals, de bedoelingen binnen fantastisch van iedereen. Ik van de overheid. Maar dat ze zoveel regels brachten in dit stapelje, is het net met de douan. En dat komt dat de gemiddelde ontwikkelaar, ik een keer de maatje krijgt, maar een volle hegerde oerdrechtsbelasting. Is nog steeds voor bedrijfsgebouwen 10,4%. Is iets zakken voor wijngebouwen van een ontwikkelaar die er net in wijn gaat. Maar voor hier 8% overdrachtsbelasting. Dus dat wil ik skier onmogelijk maken voor zulke soort bedrijven om die investeringen te doen. En dat gaan we wel nodig.
7: De oerhiet of politici, belde die wel eens mee jou om te vrezen?
8: Ik ga een heel paar politici lansen. Je hoort zonder ekwmp lansen, maar dat is uiteindelijk op het laatste net trok in.
7: Maar ja, dan gaat het om te zien hoe mooi die smoekwinning bouwen kennen. Wil ik het dadelijk ook nog wel even. Maar ik bedoel nou om te vrezen van hoe zit dat met die regeldruk? Ja. Wat voor regels kennen wij nou wel wat beheinen of misschien aanschaffen om Jim wat meer in de mitten te komen om gas te gaan?
8: Ja, nou Mona Keizer, die zit bij de BBB. Ik zal er geen oordeel over hebben voor bij het CDA. Die had de Dijnijdenbouw van Vlind die bij West. En die kwam inderdaad voor die smoekwenning te zien. Maar die vroeg ik, wat belemmert je hem nou? En wie een heel mooi kwartet voor gaan maken. Betaalbaar bouwbeest bouwen in de letters van BBB. Ja. Hebben 26 mei voor ik zei, die ken je mooi voor de verkiezingen aan je collega's aan. Dit zit dus al iets in. Dus die had er wel volop mee aan de slag geweest. En daar ben ik een heel de rapporten schreeuwen. Maar als je hoeveel schieven aan het mat en hoe wetjouwing steeds maar onpost worden mat, dat is haast net het man. We hebben met ambtenaren om tafel zitten uit Den Haag die het buis kwam binnen, die nota bene regelen had dat die regels er kwamen. En dan met wie om tafel en uitlezen werden die regels dus nog dwars zitten en het voortschrijdend inzicht ervoor zorgen dat het nog net mee kan. Dus dan met jezelf de topambtenaar die het verantwoordelijk voor wie namens een ministerie van diverse RWO. Die maakt je weer uitzoeken dat het verorren maakt. Dus we zijn vaak wel in contact gaan door die politici. Mij die goede meisje.
7: Maar wil je dan ik wel eens lilk? Sla je wel eens mee?
8: Jawel, maar het helpt je niks.
7: Sorry.
8: Je kan veel beter doe goed en zie niet om. Dat je lokaal goed en ziek je meisje op die randje. Waarop de zieken in die Mayo stout werden waren. En de opdrachtjouwers die waren eigenlijk wel eens een keer.
7: Stout?
8: Ja, zeker.
7: Jo, ben je stout?
8: Ja, zeker.
7: Hoe blender, wat nou?
8: Nou, als je over de regelgeving, als die altijd dwars zit, dan mag je eens een keer de randen van de regelgeving opdwaren te zieken.
7: Oh, je bent wel eens illegaal dwars.
8: Nou, net illegaal. Maar een opdrachtjouwer mij neemt in die reis van, oh, we dit doen en we krijgen een probleem, maar dan steven we er beide voor.
7: Ja, maar ooit ben je net stout. Als je aan de regels horen.
8: In uw beleving ben we net illegaal, hebben we hele goede argumenten. En die willen we graag onder de jeugd te vertellen werden. Die argumenten leidt hebben u om toch te starten.
7: Ja,
8: toch
7: je ziet je wel de grenzen wat op.
8: Je zo matten. Je moet een beetje balsturig wijzen.
7: Dus je moet een beetje oprekken.
8: Ja. Ja. En dat is denk ik dus daar uit te wonen.
7: In Harkema werd ik wel eens een hoes bouwen. Ja. Werd net alle vergunnings van binnen misschien.
8: Nou ja, ik zou net zeggen, de vergunnings moet er wel wijzen. Maar uiteindelijk, hè, de RC-waardes zijn bepaald. De daglichttoetreding is bepaald.
7: Ja, hou maar op.
8: Er is,
7: de werd van alles.
8: De helling van het dak is bepaald. De hechte van je guard is bepaald. En soms is er om technische reden iets gewoon net mogelijk. En toch moet je erom voldoen. Nou, en dat dan ook dat jouw site, die bouwen daarachter weer de reden die voldoen gekregen net. Maar we beginnen wel trouw. We willen dat er dan voldoet of er op toets worden. Die we beide voor het hekje. Maar we zetten nooit erop jouw gas. Dat zijn mensen die beneden gaan. Maar die moeten een beetje bravoure tonen en gasje aanzien. Maar want anders blijven we hingen in die regeljong van Den Haag en daar hou je niks aan.
7: En een beetje stout wezen.
8: Dan. Beetje.
7: Nou ja, we willen ik wat een idee van jou krijgen. Dat begint al te komen, maar dat komt dadelijk nog wel wat sterker. En dat vernemen we ik terug de keuze van de muziek. Want we vragen de gast Nick van kiezen wat muziek uit dat je wat mee haar of dit misschien wat vertelt hoe zaken die je mij maken haar. Johar, ik een lesje terug, jong. En het eerste wat ik hier zingen haar, dat is The Kings of Leon.
8: Ja.
7: Use Somebody. Wat voor reden wie dat we dat draaien, Matten?
8: Nee, ik hou van heel veel muziek. Maar mijn vriend had dus drum geleerd. En toen had mijn vrouw mijn letter. Op letteren leeftijd drumles ongeveer bij Andries van Weeren in de Valon. Nou, die is cum laude afgestudeerd. En die had ik nou basgitaar afgestudeerd. En drumleraar. En toen, dit weer uit het eerste versje wat ik helemaal conform de bedoeling van de drummer. Zodat de drummer het bedoelt hier.
7: Okay, maar je had zelf een drumstel op zo?
8: Ja, zeker. Ja, ja,
7: ja. Ja,
8: Ja, zo'n alles erop en erom. Een drumstel leidt het net.
7: Alles erop en erom.
8: Nog de drummer nog.
7: Ja. Nou, wij hak je net het noemen en joh, had je wollen mij en mij te rommelen.
8: Nee,
7: op het desk. Nou, use somebody.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom Delling wat

0: horen muziekers die we vrienden wieken hier in Impeteer. Toen wie Anja Haga, de burgemeester van Rondumedeel, hier te gast wiet al je klassieke muziek. Nog keer dat het wat steviger ontdag. En dat komt omdat de muziek uitkeren is terug bij Hesse Dijkstra. Hij is de CEO en ik neem het maar de eindbaas van de bouwgroep Dijkstra Draaisma en Juntegast bij het programma Impeteer. Wij pakken de drieën weer op. De meisken die het mij zeggen, die had jongen dat er een lied stronken hier ben gingen. Ik neem het maar libbes vragen. Daar mochten jullie er 4 blind uitloeken en 2 ik blind weer in waarom stoppen. Dat betekent dat er een strijde oerblio vragen die ik jou in elk geval even stellen wil. En de eerste vraag is, wanneer ga je van het laatst een compliment uitdeeld en kriegen?
1: Kriegen, dat mag ik even om nadenken, maar ik heb hem zelf weer bewaren. Je wordt hak mijn laatste compliment, u deelt. Vermeed je nog. Heel, een team werd bij mij om tafel zitten, ik voor een project. En dan had ze wel iets bereikt. En dat ik mij heel graag complimenten deel, want de meesten komen hierheen, maar het is uiteindelijk dwang. En wie ben slechts het gezicht en de boetenkant van het verhaal, maar de inhoud en de kennis zit vaak binnen je bedrijf. En ik mij graag complimenten nu delen.
0: En gaan die complimenten dan om de meesten dat je altijd mee te krijgen? Of gaan die ik wel eens mee, gewoon de jongens die het op een bouw aan het metselen binnen?
1: Ook op een bouw kom ik te men. Dat is ik wel eens een klacht. He. Dat is weinig sugar, zei ze maar. Maar dan maak ik graag complimenten delen als het goed is. Want wie bent streng, toch rechtvaardig. Als het net goed is, dan zeggen we er echt wat van. Of we vinden dat iets net netjes is. Dan vind ik dat het zijn worden. Maar dan kan je maar het wel hier ben en op de rug namelijk opleggen. Maar ik deel graag complimenten. Want hun ben het gezicht van iets bedrijf. Maar dat moet ze net realiseren. Dat hun klantje, hun trouwe eigen, dat ben wie. Ja. En dat is voor belangrijk. Dat hun representatief binnen en netjes binnen, zeg maar. En dat complimenteer ik heel graag.
0: Het maakt goed. En dan deel je graag complimenten uit. Maar je ziet, als het net goed is, zeg ik het. Ben je dan hut?
1: Nou, streng toch rechtvaardig. Ik ben ze net als mijn Heidwie. Die skopte vroeger wel eens een radio van de steger al. Maar die joeg vervolgens ik 24 uur om bij nee in te keping. Ze net weg. Ja, die trek was meer naar de kapper moest. Als je die generatie bent verbieden, dat ken het meer. En dat is ooit wel eens, maar dat is wel eens een stukje opvoeding die wie maken tegen haar. En dat wie wordt te extreem. Seizoen wie het net waar, maar wie draaide de radio was zelfs zachter. Wie kwam juist net voor dat we handelen en dat we net waren te seizoen. Vind ik het meestal maar echt in uw seizoen, hoe ze doet denken, dat maar kennen. En omgekeerd vind ik ook dat je maar het woordje maar steeds kennen hoe je gedachten bent.
0: Maar bemoeien jezelf rechtstreeks met personeelsbeleid?
1: Nou,
0: wat voor mensen uit ondernaam worden?
1: Uiteindelijk kreeg ik vaak alles wat voorbij, behalve de mensen op een werkvloer. Dat gaat vaak via uitvoerders en via de HRM. Maar alles op kantoren, al het leidinggevende en uitvoerders, projectleiders.
0: Wat een grote ring in je hak en
1: dat? Nou, dat maakt gewoon gewurlen.
0: Een meesken tattoo in je nekken?
1: Ja, maar dat geen jullie daar je.
0: Ja?
1: Ja.
0: Een hoofddoekje?
1: Ja, vind ik. Oh nee, dat vind ik helemaal geen probleem.
0: Oké, dus dit is net zo dat je het in een bepaalde richting stuurde. Nee, van nee. Deze categorie mensen ook wel in CNSA en die horen
1: net. Absoluut net, want buiten in de werkplaats. Nou, we hadden 2 jongens die hadden ook geloof. Dat was het gemiddelde in de werkplaats. Die ben moslim en die kregen, daar hebben we halal vlees voor. Of een barbecue haar en die bedanken u dan van wat keurig dat je me moest denken. Dat we even, en dat vind ik dat Jet extra. En dat zijn hele harde werknemers, dat we heel veel aan hebben. En Larbi, die maakt het zwaar maar voor zijn collega's één keer in de week. Hè. En zulke mensen dragen we juist een heel warm hart daar. Daar hebben we Jet er iets mee.
0: Oké, dus dat is eigenlijk wel integreerd in je bedoel.
1: Ja, ja.
0: Dan begint even hoe complimentjes krijgen en u dealen. Maar dan gaan we het laatst in krijgen.
1: Nou, weet ik net. Dat maakt even niks aan het meer. Dat zal wel iets langer inwijzen, steeds maar.
0: Ja.
1: Maar het is vaak een prestatie van het bedrijf.
0: Je toch wel het in en te horen goed, dus dan krijg je toch ook wel eens een compliment.
1: Ja, wel, maar daarom.
0: Oh, yes, hij had goed in, jongen. Nou,
1: het is vaak zo dat het bedrijf het goed in had en dat ik er de complimenten van kreeg. Dus ik ben wel eens wat, nou, misschien ook wel vals bescheiden, maar dat vind ik ook wel, hè, dat je het bij hun te laten komen. Dus we kregen wel eens een compliment die het net echt bij u ziet, die het eigenlijk bij u meest kan ziet.
0: Ja, had ik de Karel in je prijs.
1: Koning Willem in prijs.
0: Of de koning Willem. Ja. Nou, ik verzin dat is net een schouderklopje, maar dat is een meer dan een boppenslag.
1: Ja, nou dat vinden we ook. Maar dan ben we nog steeds bescheiden. Maar ik grutsk, omdat we nog steeds het enigste bouwbedrijf binnen in Nederland die hem ooit woon had. En als je in lesje naar Philips, ASML, Heineken, ja, Ahold. En daar zit er zijn bouwbedrijf ook
0: nog. De eerste visie van het bedrijfsleven, hè?
1: Ja, nee, daar ben ik heel grutsk op.
0: Dus hoe complimentjes zoek ze ze?
1: Maar dit verzinnen we ze meisjes, maar wie doet het met me qua?
0: En dan wordt de vraag die je net voor online ha, en die ik dus nou stel, is er libben naar de dieren?
1: Ja, die wie nacht waar bedrijfjes die kleiber voor het lijst is, hè? Ja, ik ging er vanuit dat er libben naar de dieren, zeker, ja.
0: En is dat in de vorm van een hemel?
1: Dat hoop ik al.
0: En een hel?
1: Dat weet ik net. Ik hoop het net.
0: Maar
1: je kijkt nog wel kans op. Dat je het ervaart.
0: Jo, ben christen?
1: Ja, ja. Ik leo, ja.
0: Je doet wat anders?
1: Ja, je hoort net. Ja, zeker. Ik leo zeker in God, zeg maar. Dat is, maar daarom. Er zijn meerdere manieren met mensen kunnen bloeien kennen. En mijn mem is, komt uit Appelskeer. Die is net gelovig, maar ik geloof dat ze zeker een plak in de hemel verdient. Omdat ze hoe ze is. En ik, iedereen die er raar voor zit, in de verhaal. Op het moment dan. Ik geloof net dat er gewoon binnen die net in. Even de hand in mijn gevouwen en naar je spreken. Die denkt, kan je me nou ook helpen? Kan je me helpen als je er bent? Ja. Volgens mij zit het in elk mens dan, als die nooit is, dan is toch hoop dat er iets is. En dus dan hoop ik ook dat mensen die het heel goed wist binnen en net heel hoog binnen, wel op een goed plak komen, zeg maar.
0: Wil ik naar checken?
1: Nee, net meer, nee.
0: Net meer?
1: Nee. Ik hield dit met mijn huid. Ja, dat denk ik ben de laatste die dit hoes gier zegt, maar nu zei ik jullie trouw naar Tjerke daar. Christel gereformeerd artikel 31.
0: Dat is stevig.
1: Ja, en dan vond ik dat het sneuder. Dus hij uiteindelijk, ik was alleen hier, want ik ben de laatste die thuis wennen. Dus ik ga genoeg zwieren preek mijn maken. En ik kom wel eens in Tjerke, maar dat is vaak om dingen heen. Mijn Christ en zulke dingen, dat het niks. Dat is net meer echt, omdat het geloof in
0: de
1: kerk.
0: De behoefte om alle weken naar Tjerke te gaan, nee. Om jou te laven
1: nee.
0: Het wut.
1: Nee, nee, absoluut net, nee. Maar daarom ook wel.
0: Ja, dat kent natuurlijk het enige. Maar het is natuurlijk wel een maatschappelijk verschijnsel.
1: Ja.
0: In de periode, laten we zitten van de laatste 50 jaar links zitten de kerken vol.
1: Ja.
0: En nu zijn er ja, bepaalde evangelische stromingen die alle weken nog volle kerken hebben. Maar de reguliere kerken.
1: Klopt.
0: Ja, dat.
1: Dat gaat net goed.
0: Nee.
1: Nee. Nee, een van uw directieteam.
0: En het komt onder oren van jou ging het niet.
1: Dirk Jan de Rauw, een van uw directieteam, die gaan hele oren. Die gaat zelf hard in het cerken. In Bolvert komt hij bij. Die ben zelf, zitten ze voor, zes maanden, leiden ze de tjensten. Die benaderen op een hele oren manier de jeugd. Ik denk dat dat wel spraakmakend is. Of stemmen de jeugd wel in het cerken harkest. Dat is op een oren manier het geloof beleist. En dat ik deels met die medegelovigen. Die pakken dat heel slim aan. En dat is zelf orenstromingen. Ja. Maar ik denk dat stem wel even van stemmen. Maar als was de jeugd nog steeds geïnteresseerd horen en ik leeuwen litten van het woord. En net zwieren preken gemaakt dat je bij een begrafenis wij komen en dat een zwieren uiteindelijk onvol wie of dat iedereen alles dat er zit is haast fout, zeg maar. Ja. Dat werd averechts in mijn beleving.
0: Nee. Maar ja, je kent zitten van de tien geboren, bigeliks. De leefregels jong van uit de Bijbel bij. Ja, die ben zo universeel als je daar aan horen, dan leven we met u zoon en als het ja. Christenen of boeddhisten of islamieten of neem maar op binnen, dan leven we in het paradies.
1: Klopt, ja. Ja.
0: En ben dat soort regels van jou ik dingen die jouw mij stuurt, zeg maar. Want bijvoorbeeld in christendom vaak ik hoor het rentmeesterschap.
1: Ja, maar
0: we moeten omgaan met de ierde op een zunige wijze. Om het zo maar te zeggen. Je bent actief in het dworsen bouwen. Dan komen we toch bij die smoekwedding onder de oren.
1: Ja.
0: Had het ene met de oren te krijgen, dan weer dat alleen nog een economisch idee van nou, daar leidt de toekomst. Ik heb het meest mee
1: verzinnen. Nee. Dat klinkt heel gek, maar mijn paak en bep uit Appelskeer. Van Sander, die een boer en die een biologisch dynamisch. En wie vonden vroeger wel eens hoe drogen. Anarchistisch links bijna, zeg maar.
0: Bij de rollen sokken.
1: Ja. En de lid van de blauwe knoop, dat ga ik trouwens wel aan, net roken en drinken. Ja, als de drank is en de man is, de wij zitten in de kan. Dat ga ik goed mijn naam. Meestal weer net christelijk, maar Joden, die leven vanzelf een fantastisch leven, die met de ierderen kan houden. En die verbouwden hun eigen grintes. En die zwaren dat alles in balans weer. En als we de wc-terspiel moesten we de vaart Noordzijde rennen van Amerwetter, want dat dienen we net met leidingwetter. En dat voelden we toen maar apart. Ja, toen we jong waren, met de kamer uit de Waardhoeken, weer bij Jeffers zelf opgegroeid. Dus denk ik, nou, maar uiteindelijk, die mensen weer net gelovig, maar die hingen wel ontzettend volle gevoel en beleving bij de ieren dat we die net uitputten moesten. En als dan letter ouder wust, dan snappen ze dat die mensen best in het goede een heen, hè? Maar ja, je jong bent, dan zie je wat er was in het leven. En uiteindelijk is iedereen kent dat voor hemzelf bedenken. En je moet altijd van het negatieve scenario uitgaan, want dan kan je nog iets redden. Als je vindt dat het negatieve scenario zich net voordoet, ja.
0: Ja, maar dan nog even dat rechtje naar dat biobased bouwen.
1: Ja.
0: Daar ben je, had je me ook griezelig op inzet. Is dat ik alleen nog, of hoofdzakelijk, uit economische gedachte van dat in de toekomst? Of zit dat ik in jou van, zo zou het eigenlijk matten?
1: Ja, dat laatste, zo zou het matten. En dat lukt dus nog net altijd. Wie door ik was, fout bouwen omdat het gewoon net was kennen of economisch het meest voordelig is. Maar wie besiekje was zo volle mogelijk die koers te volgen. En dan hebben we de invloed ha. En ik het dat te passen en ik de verantwoordelijkheid ervan te nemen. En wie denken dat het vooral, dat gaat vooral ook met de agrariërs te maken en met de stikstofuitstoot. We hebben hier trouwens heel weinig les van hier in het noorden. Je bent net volle bouwprojecten die het om stikstof stil is. Het is ja, de netcongestie, hè, dat is vaak een probleem. Maar je kan zien, er is een win-win-win situatie. Als de boer uiteindelijk materiaal verbouwt, dat wie broeken kennen als isolatiemateriaal of als bouwmateriaal. En het is voor hem een verdienmodel. En daarmee kan je de stikstofuitstoot beperken. En alleen maar afbouwen. Dat is een volle grotere impact dan al je elektrische machineskeepje en al je heel grote investeringen naar mijn de subsidies om te zorgen dat er geen uitstoot is.
0: Maar dat is dus economisch toek.
1: Ja.
0: Maar het is ik qua milieu en ja, wat is het? De hele kringloopgedachte die we erop naar horen matten is niet goed.
1: Een nieuwe economie en lokale ketens in het lokale organiseren. Net meer alles van vier, maar ze tegen mogelijk bij wij hellen. Vroeger dienst het al, maar ik gewoon waarom leren dat het nog steeds kan. En ja, daar hebben we wet en regel jou. Maar we zwaren dat het materiaal en ik certificeerd binnen. Mijn grote uitdagingen. Nou, die geven net uit de wei, die uitdagingen. Dus geef weg voor. Nou, ik zou er net mee frustreren, maar wie kreeg van het ministerie BRL's. Wie mij je materiaal op een nieuwe manier testen. Dat is best vooruitstrevend. Dat doet net nog nimmer. Wie doet het wel? We hebben kamers, we hebben het in testen. We hebben testkamers. Wie gingen er uiteindelijk zo vier mogelijk in om te zwaren dat het wel kan. En wie beschikken die belemmeringen die er binnen voor te nemen om, nou ja, wie doet het direct vlakbij mij, de gebroeders van Kuiken, die verbouwen voor huis hennep. Het wordt er dun agro verwerkt, het isolatiemateriaal komt bij huis weer in de wand. Het zijn lietse ketens die het lokaal al organiseren kerst. En die het heel goed werkje. Ja. En het is voor de boeren verdienmodel en het is voor de hele en het verdienmodel en het past bij huis heel goed in het product van maatje. Ja.
0: En meestal zorgen er net van op dat je in een hennepplantage gaat.
1: Nee, dit is een hennep. ze knippen er wel een stukje uit, maar komen er snel achter dat er geen TCH THC in zit. En dat het net goed werkt, zeg maar.
0: Ja. Ik ga je nog een brief gelezen. Mij zo'n vraag uit het Libbesvragen dwarske. Gaat ik mij het geloofde meisje, maar mij een heel woord geloof. Ben je bijgelovig?
1: Ja, ik heb wel een beetje een tikje in sommige dingen. Dat is iets op een bepaalde manier dorst.
0: Nee, wel?
1: Ja, dat hakt er wel een beetje. Ja? Ik kan ze net een voorbeeld nemen. Maar ja, je hoopt altijd dat je een beetje bijgelovig, ik het zou zeggen. Je wordt dingen goed afsluiten op een nette manier doen. Denk nou, ik dat net correct door steeds, maar ik viel wel jou ook dan door. Hè, terwijl ik wel weer dat er op slot zit. Nee, toch nog even checken, steeds maar. En die zijn geen bijgeloof, maar wel een beetje een vreemd tikje in handelingen.
0: Alles op jouw bureau, maar dat op dezelfde
1: manier. Daar heb ik wel last van. Ja, als een rommel is op die bureau, is het een rommel in een holle. Dus een beetje geordend, steeds maar. Hè. En oors is alles in water maar niks, op zijn plak. Dat jet ze net. Je moet inderdaad alles even netjes gestructureerd hebben lezen.
0: Je bent succesvol als ondernemer, succesvol zakenman. Om welke eigenschap heb je dat het meest te danken?
1: Ik had die ook naar vragen, want ik zei, stel ik een vraag wat een goede eigenschap is en een slechte. Het is heel moeilijk om over een goede eigenschap te praten, want dat moet een oor beoordelen. Maar toen kreeg ik die jern vasthoudendheid. Hè? Dus als een doel hast, het doel vast houden. En wie nemen dat ook was de factor pi. Hè? Als die innoveert en nieuwe dingen doet, hast vaak een prudent zinslagen. 3,14 keer meer zinslagen, zei ze dan factor pi.
0: Ja.
1: Het is duurder, het wordt langer. Er zijn dingen die het net goed gaan, maar toch volhouden. Koers houden, onhouden, stoer heen, net stappen, trots zetten. En uiteindelijk als er die boeggolf in het best, dan hast de golf in een reg en dan gaat het plotseling volle sneller.
0: Ja. Vind je jezelf een succesvol zakenman?
1: Nou, ik ben wat dat is, denk ik naïef. Ik ben wel trots op wat je bereikt ha. Succesvol zakenman is denk ik een beetje te volle eer. Het geluk gewoon om met de juiste mensen op de goede plak de goede dingen te doen. Want zonder geluk is dat net. Ja, daar had ik wel wat geluk in het leven nodig.
0: Wat is de keerzijde van dat succes?
1: De meesten van leven voor mij veronderstellingen. Assumption is the mother of all fuck-ups. Iedereen meer is gewoon een heel extravagant levenlijst.
0: Jouw steen in de quote 500.
1: Ja.
0: Om maar eens wat te nemen.
1: Ja, hier wat meer net hoeft.
0: Nee, je ging die even wat minder gewoon.
1: Ik weet dat het klopt dat er iets die het, hè? Ik denk dat ik een heel beriestien die.
0: Dat kan even gauw regelen, hè? Dat is het probleem, net, Big Bang. Nee, maar ik let het serieus horen. De achtergrond van de vraag is de keerzijde van het succes. Mensen die het goed doen en die dus ik wel een patiënt die moeten bijvoorbeeld vaak beveiligen worden. Of de huishouding extra. Die had een camera om het huis in. Had ik net. Hoeft bij u ik net. Maar bij jou wel. En je maakt misschien ik wel eens vaker hoe het kouder zijn als dat ik maat. Dat liek het mij net altijd liek het noffelijk.
1: Nou, je moet, ben goed waarschuw, je moet oppassen voor ABC, voor aasgieren, voor bedelaars en C voor criminelen. Hè? Dus je moet heel erg op de ABC passen. En dat wil jullie even net, hè? Want je wil je even gewoon blijven. Want wie ben heel gewoon, wie ben het bijzonder, zeg maar. En ja, dat is net de druk. Het is vaak dat mensen iets veronderstellen. Hè? Dat is toen een bepaald levenlijst, omdat ze bekend is. Maar het is, ja, seizoen is in volgje. Maar ik ben grutskrop dat we nog bij de voorten op de groen gaan. En dat we juist van de liedse dingen in het leven heel erg genieten kennen. Dat past volle beter
0: bij ons. Maar die bedelaars, die belden gaan wel. Nu wist ik wat mijn koelkast is stikken en joh, maar eigenlijk.
1: Ja, dat is ook net dat vind ik flauw om dat te praten. Nee, dat komt uiteraard komt dat wel voor. En daarom, dat is heel lastig. Hè? Want mensen die het uiteindelijk iets nedergaan, die het echt nedergaan, die wil ik helpen. Maar om dat onderscheid te maken is heel lastig. Dan moet je wel een soort barrière om jezelf even heen te bouwen. Dan moet je oren hoe beoordelen. Want toen was dan, ja, kun je daar wel mee aan de gang blijven.
0: Sportclub Cambuur, is dat een aasgier? Is dat een bedelaar? Nee. Of is dat een crimineel?
1: Nee, ik geef van trein. Oh. Sportclub Cambuur is een volksclub. We hebben bij Tafel de Landenkaam binnen. Misschien ben ik geïnteresseerd in het verhaal. Hoeveel uiteindelijk, dus hij ziet altijd al bij Cambuur op de tribune. En we hier in het WTC bouwt. En achterop een reg van Cambuur stond toen het restaurant van Jan Rietstra.
0: Ja.
1: Die stond op een rechtsponsor. En Jan Rietstra kwam toen leiden. En toen zeiden ze, nou, we hebben een probleem met WTC. Wie toen hoofdsponsor? We zijn dus rechtsponsor kwijtraken. En ken je dat ik invullen? Nou, we hadden jatsen zijn. En mijn broer wil voetbalfan zijn. Maar mijn heid wil helemaal altijd bij Cambuur op de tribune zitten. En zij waren een rechtsponsor. Maar ieder nij kwam de hoofdsponsor in de problemen. En dan ben je wel al heel lang.
0: 16 jaar, joh.
1: Ja, we gingen richting 18 jaar. We hadden een contract van 2 jaar. Zou je ze nog richting 18 jaar? Dan ben je hoofdsponsor van Cambuur worden. Ja. En wie bemoeit ons net met de club? De club bemoeit zich net met ons. We hebben een heel mooi proces. Een heel belangrijke rol in spelen. In het nieuwe stadion. We hebben de locatie hebben we georganiseerd.
0: Maar je had net bouwd.
1: Nee, spietig, hè?
0: Een oorzel.
1: Ja, heel spietig.
0: Een bouwbedrijf als sponsor. En waar bouwt het stadion de concurrent?
1: Ja.
0: Wat toch niet, dat die rekens daarvan willen nooit betalen, daar baan ik mij net om.
1: Nou, dat is ook niks. Ik zou net zeggen dat ik er achteraan rauw om werd, wie maar op dat moment, wie het was, nee. En wie haar zonder dat een helpen, dat werd echt een hele grote bijdrage die in elkaar weer aan het stadion. Echt, we hadden ook miljoenen die wie transacties bijdroegen aan het stadion mogelijk te maken. En uiteindelijk komt er net eens weer mij de ontwikkelaar. Hè? In uw beleving hier weer fout ontwikkelaar aanwezig en dan kan betreden naar het hier achter. Maar dan hier een hele hoop doel als dus. Ik zal me een kwee duidacht stellen. Wie paste net en wie had toen de beslissing dan wie bloot.
0: Heb je niks zitten kennen van nou. Bij het stadion het bouwen, dan smoor je hem er maar in.
1: Nee, maar Sas zit niet in mijn We konden ontzettend goed met Aad de Graaf en Gerald van der Belt. We hebben een hele goede verstandhouding met de directie. We hebben weer grutskop. En we moesten de club net stikken letten. En we hebben altijd een hele aardige iets. Want we hadden zelf een peek en een promotie met meidje mocht. En uiteindelijk waarom. Dus we zijn nou, we letten de club net stikken omdat dit net trok. Je zal iets bijna gewoon net wijzen. We zijn nog steeds grutskop in sponsorschap.
0: Maar we hadden nog even gezellig hoor om. Maar de vraag begon mij, is Camino een bedelaar of een aasgier?
1: Nee, ik geef van beiden. Nee, ik zie Cambuur net in
0: het kijken. Wat brengt het Jim?
1: Nou, we hebben uiteindelijk in Holland kan binnen Pruttel in het westen van het land, steeds in Den Haag en in Delft. En als we daar eens kwamen en we hier nog geen connectie, dan werd het gewoon een ontzettend makkelijke introductie, omdat ze die van de club konden. En vooral in de Eredivisie, daar hingen we vanzelf, daar iedereen kon Cambuur. Dus als we met fans van PSV praten, de directie van Cobout, bouwblad van Nederland, die weer Ajax fan, en die nodigen we dan uit buurt op de tribune. En de wonwerk, nou, dat weer mooi in de beker, de wonwerk van Ajax. Dus ik ben net meer lang blijven. Maar dat, iedereen hier wil een mooi verhaal hoe dat ze Cambuur mee maken. En wie een club met een hele hoge gunfactor.
0: Dus je stapt er een soort geld in, maar het smiet ik economisch gewoon een soort op?
1: Ja, zeker. Ik ken het net uitdrukken in geld en ik ben een heel mooie berekening van, daar je ook net zo zeer in. Maar het is wel een hele mooie metafoor. En heel veel voetbal, met heel veel voetbal minded en voetbal bekend. En toen had bij alle nee contacten naar wedstrijders best. Dat werd nooit weer interessant, hè? Want KKD, dan kreeg het in mij naar de club daar steeds, maar ik kon me net volle. Maar dat een Eredivisie is, ja, dan ben je de PSV, Ajax, nou, Jereveen uiteraard vanzelf, hè. Ja. Die wedstrijden, daar is iedereen zit er wel, zit er wel warm voor om daar bij onwijs.
0: En ik in de bedragen ik omheeg, denk.
1: Nou, ik hoop het net. Net de volle sponsorbedragen bedoel je ook.
0: Ja.
1: Ja, nee, dat op tuurlijk zou er wel aan wat aannemen, maar daar gaan we in een contract niet staan.
0: Maar zag ik een beetje van die suikerooms, hè, die dan met een spiel en het is dan krijgt net helder en dan maakt hij weer even aan de beurs en dan krijgt hij daar ook een deel, dan weet ik veel wat voor, maar daar had ze een mooie constructie voor betaald. Steen ze net geregeld bij jou op een
1: stoep? Nee, ze weten hoe we in de wedstrijd staan. Oh. Dat we door die sponsoring beperken.
0: Sponsoringen via
1: en dat was daar de mooie is net met de club, we hadden er geen verstand van. Dus mooie spielen en hun best van de Witek.
0: Muziek. We pakken de muzieklist er weer even bij. En oh, je wint jou even heel correct. Ja. Bij, You Got the Love. Het is een noemer van, ik wil Becky Hill. En dan wat oren. Maar je zei, voor, maak wel even een specifieke uitvoering. Ja. Iemand die live is, waar hem correct is.
1: Nou, dit is live spelen. Uiteindelijk wie het noemer wat bekend worden is, door Florence and the Machine. Dat is nu moet bekend worden. Wie noemer wat al uiteindelijk in 86 er wie, maar toen werd het net succesvol. En toen wat live song door Becky Hill. Maar volgens mij, die Jewel Buckley, dat is de hoofddirigent van het Metropoolorkest in Nederland. En die had zelf de Heritage Orchestra samensteld in Londen. Dat is zijn eigen orkest.
0: Een strikorkest, ik?
1: Ja, prachtig. Als je dit jaren, nou, ik krijg er elke keer bijna weer piekenvel van. Samoy en die Becky Hill kan jongen live. Dat is ongelooflijk.
0: Nou, dit met jaren dan.

0: wilde ze live uitvoeren. Ik had het filmpje van de Media Druk even bij, jongen. Wat ken dat vrome jongen?
1: Ja, machtig, hè?
0: Ik ging er nooit van Hayet, dat leidt hem om mee, dat jou ook onmiddellijk daar. Maar dat je dit jaren en dan ik mij de eer gezien, of een koptelefoon op, dan neemt ze je gewoon, tilt ze je mij omheen, vuur.
1: Ja, fantastisch. En ik ga dus live zien op Hulleboe, dat is in Grijns. Dat is een verliedend hier, dus live wist ik net. Mijn dochter zien dat regelen.
0: Hier op een festival.
1: Ja, prachtig. Prachtig. En de live is zo goed live. Ongelooflijk. En dat je kan een artiest herkennen. Als ze die live optreden, dat die zo goed binnen. Dat is kerk zoals de Wiener Michel, die is een volle jongen. Maar die kan echt live fantastisch optreden. Ja, dat ben wel de beste artiesten.
0: Meer om van de muziek?
1: Ja, muziek, ik vind alle muziek eigenlijk wel mooi. Ik hou een beetje van uptempo noemers. Hè, ja, een beetje snelle beat zetten.
0: Ja. En, maar met jezelf ik muziek?
1: Ja, ik ga ooit de drum leren bij Andries van Wieren. En ik ga nooit in een band spelen.
0: Maar dat doe je op een zolderkamer. Maar
1: ja.
0: Net in een band?
1: Nee.
0: Net bij een fanfare?
1: Nee, ben ik lang niet goed genoeg voor. Nee.
0: Of kent dat misschien in het openbare leven ik net, dat jou in die muziekkorps mij oestritten?
1: Ja, denk ik wel. Ik denk dat het probleem is. Ik denk dat mijn talent...
0: Ik denk dat een heel soort mensen in de quote 400 hard dat ik goed voor vinden, ja?
1: Oh nee, daar heb ik heel erg van. Als ik het cool voor het graad wacht, ik ben er goed genoeg.
0: Dijkstra, Bjense Dijkstra, de CEO van het bouwgroep Dijkstra Draaisma. Hij is de gast hier bij u in de studio van RTV NOF. Vind het leuk dat jou hier bent om ik ondernemers eens even haar verhaal dwaan te litten. Maar ik even wat te weten te komen wat we nou net van haar wisten. Ik lees jou dadelijk ik nog wat losse namen en begrippen voor. Wij graag een directe reactie op haar wol. Maar misschien dat ik al eerst even voor u gaan kennen naar Nijewieken, want dan is het Pinkster en dan slaagt dit programma een wieken oer. Dan kan mensen die het fietsen of op een orenwiezen de Alversteden dwaan willen, dat in allereerst dwaan. En RTV NOF kent daar gewoon verslag van dwaan. Ik tussen zon en nacht. Dus wij slaan dan een wieken oer, maar de week daarop hebben we weer een nieuwsgierige gast, Aantjelle Soeboer.
1: Oké.
0: Ken je die?
1: Ja.
0: Hij wil eens met een meisje gewoon niet werken?
1: Nee. Uiteindelijk toen er in de lokale politiek zie je het.
0: Als wethouder
1: volgens mij maken. Maar nooit de dossiers die niet me kan rekken. En dat zelf even volgen. Hè, toen er naar je Den Haag te rekken. Ja, bijzondere man.
0: Ja, ja. Nou, hoe bijzonder dat je even dus. Net na je weekend, maar de weekend daarop. En we praten dus nu nog met Bjense Dijkstra. Onder oren ik even vanwege de reactiecarousel, zo had ik het maar neemt. Ik vuur gewoon willekeurig, ja ik ga ze wel opschrijven, maar begrippen en namen op jou en aan jou de taak om direct en spontaan te reageren. Het eerste wat in je opkomt. Oekraïne.
1: Heel erg.
0: Vleervakanties.
1: Ja, zo min mogelijk.
0: Arno Brok.
1: Fantastische commissaris.
0: Moorden.
1: Moorden?
0: Moorden. Mode.
1: Oh, mode. Ja, wat mij betreft steeds hetzelfde. Makkelijk.
0: Etensieren.
1: Vooral door Willemien.
0: Donald Trump.
1: Ja, jammer voor Amerika. Zou dat zelf om vregen.
0: Maxima.
1: Fantastische vrouw.
0: Hypotheekrenteaftrek.
1: Ja, ik ken het volle mij baren. Mooi saletten en of langzaam afbouwen.
0: Alcohol.
1: Tjen, ik drink net.
0: Johan Cruijff.
1: Fantastische sportman.
0: Gandhi.
1: Ja, levende massa, hygravoer.
0: AZC's.
1: Niet zakelijk.
0: Vakbond.
1: Ik niet zakelijk.
0: Motorrieden.
1: Ja, net hoor.
0: Sinterklaas.
1: Goed heilig man.
0: Waardzee.
1: Belangrijk, natuur.
0: Geert Wilders.
1: Goeie die beter.
0: Goud.
1: Zoek zelf net ervoor in investeren.
0: Brassbands.
1: Fantastisch.
0: Welke van deze zaken wil je nou wel even wat oesissen?
1: Nou, weet ik niet. Ik mag het niet weer in herinnering brengen.
0: Nou, Maxima neem je op, maar ja, die ga je op visite houden.
1: Ja, ja, ja, meerdere keren zelfs. En ik ben ook bij haar wel op visite geweest.
0: Dus kom ik al bijna weer op het thee.
1: Dat is een hele bijzondere vrouw. En die Josijnt al in 2018 hebben de Koning Wilhelminprijs won. In 2019 is ze toen oral over de buurt op visite geweest bij het bureau. Ze is onder de indruk van wat we dienen. En de innovatie, maar vooral de duurzaamheid, de circulariteit, hoe we dat beoordeelden en hoe we sociaal omgingen met die wieken waar we in acteren. En toen hebben we haar letter vregen bij de introductie twijfelen van die smoekwenning. En dan zei ze, tot zijn eigen verbazing, ja, tjen. Ze had je een goed seminar om hen te organiseren, hoe door ze hoe de mensen die de talibiemen kunnen brengen, dan stellen ze wel eisen, dan wil ik daar graag bij onwijs wijzen. Dus ze werd, ja, langer als oorloeren we buis west. En er is heel erg van onder de indruk, hoe we die aanpak niet nodig, dat we al voor het streven bezig zijn over biodiversiteit, maar ook over circulariteit. En echt met boeren al contracten hier en er echt al werk van maken. En toen ben ik een aantal keren op Huis ten Bulz uitnodigen. De eerste keer vrij ontspannen sfeer, heb ik er twee woorden best van, wat is nou het probleem in Nederland? Hoe moeten we het oplossen en waar gaan we er van nodig? En twee weken later weer, en dan ze al die mensen uitnodigen die het neemt winnen. Politici, de directeur-generaal van Bouw RVO.
0: Okay.
1: En oorbelangrijke mensen. En zeiden ze, dit pakken we toch wel met z'n allen, want ik heb geen politieke verantwoordelijkheid. Maar ik viel me wel heel erg betrokken bij die circulaire economie. En wie maakt de regel jou in de onpassing, maar zwaarder dat het geval komt. Dus wat is het laaghangende fruit? En dan hebben we voorbeelden van jou. Ik mocht een 3-pager inleveren hier, ter voorbereiding op het gesprek.
0: 3-pager?
1: Ja, dus twee pagina's best beknopt in onjuist.
0: Ja,
1: beknopt in onjuist wat het probleem is. En nou, dat had ze, ik ben echt onder de indruk. Ik ben meerdere keren geweest.
0: Pauline had ze hier ook nog weg. Maar dan kreeg ik een bezieter. Zei ze dan ik van, zou je dat bij ze direct even bij is? Want dan kunnen we even bij.
1: Nee, maar ik ga gewoon een beetje kwats prutsen. Inderdaad. Ik kijk mij de kening kennismaatje mocht. Dat ik net die andere dingen. Maar ik kijk weer even met haar praten. En letter tijdens die dagen. Zeg ik weer even bij me weer. Even heel kwart. Even een peer willen prutsen.
0: En die meisje die zeiden van, nou, het is al je poppenkost.
1: Nee, zie je, is echt, ik begaan, echt, witwetsen door hart, betrokken, indrukwekkend.
0: Besluit ik altijd al mijn muziek. En je hier nog een nummer erop zet, van Lost Frequencies, Head Down. Waarom moeten we dat daar besluit ik nog even draaien?
1: Nou, het is een uptempo nummer. Ik hou van uptempo muziek, zei Jim Westen. En ik hou net van tragische muziek, want ik ben supertramp. Ik ben hele mooie nummers, maar daar wil je een beetje sentimenteel van. En dit is toch een hele duidelijke boodschap, wel een tragische boodschap, op hege. Heeg tempo en in mijn beleving, maar dan had ik te weinig verstand. Net in mineur. Dus
0: Nou ja, een soort mensen sjoggen wel in mineur. Als ze om haar heen sjoggen, de hele wereld zit in de brand en de toekomst en hoe maakt het mij eens ben. Waar is de optimistische kijk? Ik heb niks oors als optimisme bij jou, Jet en Sean Jong. En dan ik nog deze muziek erbij om u al je rek nog even een scope onder de kont te jagen van het komt wel goed.
1: Zeker, kap op.
0: Nou, geweldig. Dank u wel voor het WhatsApp, Jesse Dijkstra.
1: Dank voor de uitnodiging. Oh.

0: Onze vierde verhelling van Impeteer van 8e mei met Bjense Dijkstra. Na een week ben we er weer. Dan kan je nog eens jaren naar het peteer met Griet Wiersma.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoel, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
6: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De drie douaniers die in april zijn aangehouden voor het stelen van informatie uit systemen van hun werkgever, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat besloot de rechtbank Rotterdam maandag. Het gaat om Melvin L., 41, Anthony K., 26 en Jashwin L., 45, aangehouden op 14 april na een onderzoek dat in december 2023 begon. Ook de broer van Melvin L. werd aangehouden, maar kwam al eerder vrij. De verwachte opleving van warmtepompverkoop door gestegen gasprijzen is uitgebleven. De verkoop groeide in het eerste halfjaar bescheiden met 6%, meldde de vereniging Warmtepompen maandag. Fabrikanten leverden bijna 239.000 warmtepompen, wat achterblijft bij het energietransitiebeleid voor 2030. Het kabinet Jetten wil de hybride warmtepomp vanaf 2029 verplicht stellen. Bewoners van de wijk Pilastro in Bologna zijn de straat opgegaan na de dood van de man tijdens een arrestatiepoging gisteren. Op beeld is te zien hoe agenten op de 43-jarige Abderrahim Fakir zitten, terwijl hij meermaals om hulp roept, waarna hij roerloos op de grond blijft liggen. De ondernemer gedroeg zich agressief nadat buurtgenoten de politie hadden gebeld. Agenten spoten pepperspray in zijn gezicht om hem te overmeesteren. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat sluit de brug vanwege veiligheidsproblemen met het staal. Vrachtwagens moeten omrijden, wat leidt tot 1,5 miljoen euro schade per dag. TLN vraagt zich af of de overheid nalatig is geweest. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking aan de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
8: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
9: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
10: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menko Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Dit is RTV NOF.
3: Maar Jo, wat draai je me nu?

0: Wat draaien we nu?
1: Zomerradio.
2: 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0.
3: 1976.
0: Ja, de meeste probers hebben nog wel eens vertraging. Zelfs het afschieten van een raket. Gewoon een pauze stilte op de zender en dat is weer opgelost. De techniek staat voor niks, zeggen we bij deze dan. Een hele goede avond op deze maandag, de 20e juli van het jaar 2026. Ja, we gaan wel terug in de tijd, namelijk naar 1976. We waren vorig jaar, nou jongens, helemaal in de bonen. We waren vorige week blijven hangen bij een plaatwerkje van Julio Iglesias. En we gaan nu van start met een nummer van John B. Sebastian. De voormalige frontman van de Amerikaanse groep Lovin' Spoonful. Hij scoorde in 76 ook een one-hit wonder met het themanummer van de Amerikaanse sitcom Welcome Back, Cutter. Het nummer was een nummer 1 hit in de American Billboard Hot 100 voor één hele week. In ons land was het de nummer 1 in de Vaderlandse tipparade. Dus de Vaderlandse alarmschijf voor een hele week. En bereikte het nummer met de titel Welcome Back als hoogste een 16e plaats. Met recht mogen we zeggen, welcome back.

0: John B. Sebastian, welcome back to the brain in the...
1: The American Hot 100.
0: Ja. Terug voor weg geweest. En we zijn er weer tot de klokje van ongeveer 10 uur met de hits uit 76. Ook de hit That's the Way I Like It van de Amerikaanse disco-funkband Casey and the Sunshine Band. Is destijds voor de release op single en radio-edit iets afgezwakt ten opzichte van de originele opname. De seksuele ondertonen in het nummer hebben echter het succes van dit nummer in de discotheken mogelijk wel verbeterd. Waardoor de single een doorslaand succes werd. Een nummer 1? Ja, we waren dan niet in nummer 1. Deze Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it.

Dat was een gegeven in de discotheek in de Janik 1976. Als je deze plaat draaide, was de dansvloer stamp en stamp vol. Ja, die nummer 1. Nummer 4 in Engeland. Nummer 1 in Amerika. En de eerste wat ik zei was nummer 1 in Nederland natuurlijk. Voor Casey and the Sunshine Band. De broertjes Guido en Maurizio De Angelis werden in de jaren 70 bekend onder de naam Oliver Onions. Beide heren scoorden in Italië eens nummer 1 hit met een uitvoering van Sandokan. En Sandokan was een immens populaire mini-tv-serie die in ons land door de Tros op de tv werd uitgezonden. En ook als zodanig fungeerde deze single ook nog een week lang als de Tros paradeplaat. En dan zal het ook wel geweest zijn dat de Tros die tv-serie heeft uitgezonden. Oliver Onions en Sandokan.

En dit keer dan niet in het Engels of in het Duits, maar gewoon in mijn eigen moedertaal. In het Italiaans, dames en heren, Maurizio en Guido De Angelis, oftewel Oliver Onions. En ook nog met publiek erbij, vandaar dat een live opname van dat nummer Sandokan. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb de serie eigenlijk nooit gezien op tv, dus ik ben daar helemaal onwetend van. Ik ken het plaatwerkje wel. Ja, dan gaan we over naar een plaats die ik wel ken. En dat is recentelijk haalde Sir Roderick David Stewart het nieuws vanwege gezondheidsproblemen. Hij wordt met meer dan 120 miljoen verkochte platen wereldwijd tot de best verkochte muziekartiest aller tijden. En dan heb ik het natuurlijk over Rod Stewart, die ook in de hitlijst voorkomt van het jaar 1976. Onder andere met het nummer The Killing of Georgie. Het door Stewart zelf geschreven nummer gaat over een homoseksuele man die vermoord werd in New York City. Ja, je krijgt er wat van mee. Een vrij lange uitvoering van het nummer van Rod Stewart. Het nummer genaamd The Killing of Georgie.

niet zo'n alle gras zit, maar wel een track other than van het album A Night on the Town. Daar rijden The Killing of Georgie, part 1 en part 2. Zo staat hij bij mij in de computer. Jawel. Laura Stewart uit 1976 naar Paul McCartney. Hij schreef trouwens het nummer Let Him In en nam het op voor zijn album Wings at the Speed of Sound in de Abbey Road Studio in Londen. Die opname dus. Trouwens, op een heruitgave is ook een demo-versie te vinden waarop de zang van dat nummer wordt vertolkt door een Danny Lane. Ook een onbekende bij de formatie Wings. Maar wat Big Ben als het ware. Let him in!

verschil. Ons land, een 23e plaats. Misschien een hitje dus voor Wings en Let 'Em In. Terwijl het in Amerika op nummer 3 staat. En dan blijf je zelfs 4 weken op diezelfde plaats staan. Ja, verschil moet er wezen, zeggen ze al wel. Dat hebben we ook weer de volgende plaats. Dus, Nederlands product. En dat is van Leo Velasco. En dat is het alias trouwens van Lia de Vries. Maar ja, daar scoor je geen eens mee natuurlijk. Zoals destijds de lead zangeres van de Sharks and Me. Een band. Maar in ons jaar 1976 sloeg ze haar vleugels uit en begon een solo carrière. De meeste van haar nummers zijn destijds geschreven door leden van de groep Catapult. Geen onbekende dus. Dat jaar bracht Lia Velasco het nummer Your Smile uit. Maar het meest bekend werd ze met haar hit 5.05. PM, 5:05 PM, zeg maar, another Friday night. Het altijd maandagavond.

En dan de Friday Nights. En dan thuiskomen van 505. Nou, in die buurt, denk ik. Wat draaien we nu? Nou, we hebben iets opgezocht van Vicky Sue Robinson uit het jaar 1976. Vicky Sue Robinson was druk als actrice in films en ook in musicals, onder andere de musical Hair. En deed ze ook theatervoorstellingen. En als ze in 1975 een producer ontmoet die graag met haar muziek wilde opnemen, gaat ze met hem mee en scoort ze een klein clubhitje. En daarna nemen ze een heel album op, het album Never Gonna Let You Go. Het nummer Turn the Beat Around, afkomstig van dit debuutalbum, wordt een groot hit in Nederland. En niet vergeten ook verder buiten, zelfs in Amerika. Het was wel trouwens haar enige hit. Allemaal niet wonder dus voor deze Vicky Sue Robinson, die overleed in 2000. 11 dagen na de release van haar laatste film. Een film getiteld Red Lipstick. En dat natuurlijk aan de gevolgen van de gevreesde ziekte. Beginnen met die hoofdletter K. Turn the Beat Around.

Ook weer zo wat die de discotheek de dansvloer liet volstromen. Vicky Sue Robinson en Turn the Beat Around. Bijna zeggen wel Turn Around and Start Again.

0: Jazz Goldblum. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Nationale en internationale artiesten baseren dan de revue. Samenstelling en presentatie
1: Martin van der Velden.
0: Ja, de komende weken mag ik het even van u presenteren. Dat programma op de donderdagavond tussen 7 en 8 uur Jazz Goldblum. We gaan verder met dit uit 1976 deze maandagavond. We zijn terechtgekomen bij een formatie afkomst uit Arnhem. Onder de mond van zeg maar één, dan krijg je er twee. Long Story on the Shakers. Een band die ontstond in 1972. Wat grap uit deze Arnhemse groep Moan. En voorheen heette ze ook nog The Moans. De leden van deze groep keerden na hun break terug op het podium, uitgedost in kledij uit de jaren 50. En speelden dan rock'n'roll muziek onder de naam Long Tolerance and the Shakers. All Right, Making Love in the Middle of the Night. De top 10 hit voor Long Tolerance and the Shakers is geschreven door Arnie Treffers zelf. Samen met Tony Britnell, een productie van Jaap Egremond. Tony Britnell was trouwens het enige niet-Nederlands lid van de band. En maakte vanaf 1975 deel uit van deze groep The Fortunes.

It's alright. Until the middle of the night. Het wordt nachtwerk dus bij deze. Ja, en dan hebben we meer. Summertime music. Een one hit wonder voor de Britse groep Stretch. Met het nummer Why Did You Do It? Ja, waarom? Nou, dat was het gevolg van een affaire met Mick Fleetwood. Volgens de heren van de groep Stretch waren zij gecontracteerd om in Amerika het Fleetwood Mac op de tournee te gaan. Met deze Mick Fleetwood zou als drummer en oprichter van de groep meegaan om mee te spelen, maar hij kwam nooit op mooie manier opdagen. Daarna een wel eens en niet eens spelletje begon natuurlijk. Als reactie schreef gitarist Kirby Georgie een productie van Georgie. Edward, why did she do it? Vraag waarom dat hij niet kwam.

0: Why did she do it? Naar aanleiding van dat relletje dat hij had met drummer van Fleetwood Mac, Mick Fleetwood. Formatie Stretch en Why Did You Do It? Hit het werk uit 1976 en bereikte een zesde plaats in de Nederlandse top 40. En in Engeland ietsje minder grote hit, namelijk een 16e plaats. Dan hebben we geluiden van de formatie The Outlaws als laatste vocalen voor het nieuws. En weer van 9 uur op deze maandag, de 20e juli van het jaar 2026. Breaker Breaker is een vrouwelijke mix van country en southern rock van deze Amerikaanse band The Outlaws. Het dank zijn titel trouwens en ook het thema aan de populariteit van de CB radio's. Dat bakkie in de jaren 70 hadden we natuurlijk dat succes van die bakkies. Een kreet die door vrachtwagenchauffeurs werd gebruikt om in te breken op een radiokanaal voor het maken van een praatje. Het werd de tweede hit voor The Outlaws. Daarna was het over en uit.
1: Breaker Breaker, take me home.
0: Graag tot straks in het tweede uur van het programma Wat draaien we nu?

0: hot in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
7: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekort aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar voor boeren blijft het de komende jaren overleven. In Westerhaar Vlieseveense wijk in Twente zorgen duizenden Colorado-kevers voor overlast. De kevers, afkomstig uit Noord-Amerika, zoeken nu voedsel in tuinen omdat het naastgelegen aardappelveld is veranderd in mais. Bewoners vegen ze met bleekwater weg, maar bestrijding blijft lastig. Frankrijk beschuldigt Iraanse veiligheidsdiensten van ernstige intimidatie van 2 Franse ambassademedewerkers in Teheran. Ze werden gisteravond zonder reden vastgehouden en 1 van hen mishandeld. De diplomaten zijn veilig terug op de ambassade en keren binnenkort terug naar Frankrijk. Frankrijk waarschuwt voor gevolgen. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die vanaf 2027 nieuwe methaanuitstootregels overtreden. Dit om de energiezekerheid niet te bedreigen. De regels verplichten bedrijven hun methaanuitstoot te rapporteren, maar leiden tot zorgen over olietoevoer en wintervoorraad. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe een bui in het uiterste noordoosten. Elders blijft het droog. De temperatuur ligt tussen 8 en 15 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
7: Dit is RTV NOF.
9: Maar Jo, wat draai je me nu?

0: 1976.
1: Welkom terug in de tweede uur van het programma Wat draaien we nu? Met de hits uit 1976. Ja, na zijn rol als leadzanger bij de groep Roxy Music startte Brian Ferry een solo carrière. Wel bekend natuurlijk.

Na nog wat successen scoorde hij in 1976 een top 10 hit in Nederland en ook in thuisland Engeland met een cover van The Everly Brothers hit uit 1965 genaamd The Price of Love. De nummer wat ook is geschreven door de beide broers natuurlijk Don en Phil. De versie van Brian Ferry is afkomstig van het album Let's Stick Together. Ja, dat is eigenlijk geen album, dat is meer een EP'tje dus. Ja. Dat is de prijs waar je ervoor betaalt. The Price of Love.

track van zijn derde solo LP, Let's Stick Together. Brian Ferry, die zoals ik al zei, in Engeland zien hier vanavond op een EP'tje, Extended Play. Dan is er 2, 3, 4 nummers op. Op zo'n vinyl plaatje. Want dit op 10 succes van Brian Ferry gaan we terug naar de Engelse hitboy voor The Sweet. In Engeland was het nummer The Lies in Your Eyes, de laatste stuiptrekking van de glamrock band Sweet. In ons land de op 1 na, want in ons land verscheen na deze single nog de single Love is Like Oxygen. Dat nummer over het pijnlijk besef van bedrog, ontrouw en valse emoties binnen een relatie is door alle vier de bandleden geschreven. Brian Connolly, Steve Priest, Mick Tucker en nog de enige in leven zijnde bandlid genaamd Andy Scott. The Sweet and The Lies in Your Eyes.

Jochen, de spiegel van de ziel, werd wel verteld. The lies in your eyes. Ja, meestal kunnen we zien aan de ogen of ze zijn te jokken natuurlijk. Hè? The Sweets, met hun laatste single in Engeland althans. En bij ons kwam er nog eentje achteraan. En de volgende die we hebben is ook zo'n plaatwerkje wat achteraan een tweetal iets kwam. There were days I couldn't weep, nights I couldn't sleep. De opening sing van het nummer Smile. De derde single van Pussycat. Opvolger van de successen Mississippi en Georgie. Een single die ook in Engeland succesvol was. Had een 24e plaats als opvolger voor Mississippi en Smile. Geschreven wederom door de gitarist van de band Werner Thuijsen. De dames Tony, Betty en Marianne. En de rest van de troepen. Pussycat.

Hits uit 1976. Ook de volgende behoort daarbij. Watsie de Vagabonds, een Engelse groep rondom de van oorsprong Jamaicaanse zanger Jimmy James, die in de jaren 60 soul muziek maakte. Samen scoort de groep onder de naam Jimmy James en de Vagabonds met behulp van hoe-manager Pete Meaden een paar hits, waaronder in 1976 het nummer Now, Now is the Time.

Ja, de tijd is ongeveer 8:45. Dus we hebben nog een kleine 3 kwartier te gaan. Er waren Jimmy James en de Vagabonds. En now is the time. Waarbij wij in de tijd de discotheek nog wel riepen. Nou, is niet wijd. Nee, maar wel lastig op zijn tijd. It Only Takes a Minute is een nummer uit 1975 van de groep Tavares. Een zong die bij ons in de tipperaden blijft steken trouwens. Dus geen hit. Een jaar later, ons hitjaar 1976, werd het nummer It Only Takes a Minute gecoverd door de Engelse singer, songwriter en producer Jonathan King, die er een schamelijke 29e plaats mee behaalde in ons land. Maar een top 10 hit in Ierland. Ja, daar zit Jonathan King een aparte vogel in de muziekbusiness. Hij deed onder andere ook covers van Una Paloma Blanca van de Joyce Baker en een persiflage op het Smurfenlied. En hij had zijn allereerst dit, zo mid jaren 60, met het nummer genaamd Everyone's Gone to the Moon. Nou, hij is onderweg niet blijven steken. It only takes a minute.

0: Wat draaien we nu? Gaat 50 jaar terug in de tijd.
1: Dat was eerst het geluid van Jonathan King met It Only Takes a Minute. Die brengt ons over naar Anita. Niet zomaar Anita, maar Anita Meijer. Een van de Nederlands succesvolste zangeressen. Zij scoorde in dat jaar 1976 een aantal hits, waarvan The Alternative Way de nummer 1 succes behaalde in dat jaar. Gevolgd door You Can Do It. Hetzelfde jaar scoort ze ook met wat minder succes een hit met Just a Disillusion. Het lied over een onafhankelijke vrouw die haar eigen keuzes maakt in het leven. Ze wil haar eigen tijd zinvol besteden en daar achteraf geen spijt van hebben. En niet dat haar leven daar achteraf just an illusion blijkt te zijn geweest. Ja, Anita Meijer.

0: Uitgebracht op het album My Favorite Love Songs. Dat is een track van Anita Meijer, Just a Disillusion. Ja, en een illusie blijft voor de leider van voorgaande hits natuurlijk. Die andere kwamen we allemaal nog tegen.
1: The greatest hits of all time.
0: Er komt in 1976 zo langzamerhand een eind aan de stroom van de successen van de Engelse formatie The Hollies. De voorlaatste hit is een single track van het album Russian Roulette, getiteld Daddy Don't Mind. Het album Russian Roulette is dan onderhand het 17e studioalbum van deze Engelse formatie die nogal vele hits op hun naam hebben staan. Onder andere deze dus, Daddy Don't Mind.

0: Dat wil zeggen, de smaakmakers van vele hits uit de jaren 60, begin jaren 70. De Hollies. En de laatste hit gaat Daddy Don't Mind.
1: Veronica's alarmschijf.
0: Het hele week de Veronica alarmschijf. De single Don't Let Bring. Nou moet ik het wel goed zeggen natuurlijk. Don't Let Love Bring You Down. Van de Rotterdamse formatie Limousine. Een groep die een jaar eerder ontstond uit de groep Hearts. Nadat zangeres Patricia Pai de groep had verlaten om een solo carrière te beginnen. Don't Let Love Bring You Down. De voorlaatste hit van deze formatie trouwens. Dat is geschreven door Maxell en Paul Fink. En deze laatste die was hiervoor betrokken bij de formatie Living Blues. Maar we kennen hem ook van de formatie Swinging Soul Machine. En wel als toetsenist. Living Blues doen we niet. Nee, we doen Limousine. Don't Let Love Bring You Down.

0: Ja, bij deze opname kun je echt merken dat hij onderhevig is aan slijtage. Ja, 50 jaar oud, dat wil je. Limousine, don't you let love bring me and you and down. Zo, hij heeft het gered tot het eind. Ja, wat hebben we nog meer voor je liggen natuurlijk? Bekende geluid.
1: Fred de Jong is Elvis Jong bij RTV NOF.
2: It's the Elvis Experience bij Jaap en Harry.
0: Maar daarvoor hebben we natuurlijk
1: Harry Edema.
2: Country Ranch.
0: Ja, die Elvis Experience hebben we net vorige week gehad. Dus die is er net 14 dagen weer. Dus deze week niet, maar volgende week weer. Harry is er vrijdag wel, tussen 7 en 9. Dat is het programma The Country Ranch. En ik krijg elke maandag, maandag. Ja, meestal maandags. Krijg ik een mailtje van hem en dan roep ik even wat hij aanstaande vrijdag wil. Kan gaan draaien hier zijn programma The Country Ranch. De special is dit keer besteed aan de countryster genaamd Hank Thompson. Dan allemaal in het eerste uur. Tweede uur muziek uit de jaren 50 met onder andere Hank Williams Sr., Jimmy Skinner, Ernest Tubb, Baron Young, Daryl Glenn, Don Gibson en Eddie Arnold. Dus voor de country en Westen liefhebbers kunnen het ware je nat maken, zoals dan net. Een vreemde eend in de bijt, oftewel eigenlijk in de hitparade van 1976, is de Franse operazangeres Eve Brenner. Die bekend staat om een stem die maar liefst 5 octaven overspant. Er stond maar liefst 7 weken in de Nederlandse top 40 met als hoogste een 7e plaats met het nummer Le Matin sur la Rivière. Wat zowel betekent als ochtend aan de rivier. Nou, zou ik wel zeggen, hier komt die vreemde eend.

Toen ik destijds 50 jaar terug het nummer voor het allereerste keer hoorde, dacht ik dat het ging om een zingende zaag. Maar dat was minder waar natuurlijk. Dat was die operazangeres die uit Frankrijk, genaamd Yves Brenner, met het nummer Le Matin sur la Rivière. Ja, dan word je 's morgens wakker met zo'n geluid. Dan ben je gelijk wakker natuurlijk. In 1972 vond ze het Eurovisie Songfestival toen ze uitkwam voor Luxemburg met het nummer Après Toi. Ik heb het natuurlijk over de Griekse, de Duitse, ja, wat wil je zeggen, beide natuurlijk eigenlijk. Vicky Leandros. Nadien scoorde ze de ene hit, na de andere zou die ook in dit jaar met het nummer Tango d'Amore. Zoals veel van haar nummers geschreven door Klaus Munro samen met Mario Panas. Wat het alias is voor Leo Leandros. Dat is namelijk Vicky's vader. Jouw grond trouwens stond voor de productie van het nummer Tango d'Amore.

Ja, de Grieks-Duitse zangeres Vicky Leandro zingt haar eerste succes behaald in het Frans. En we hadden het net al Frans van Yves Brenner. En ik heb niet meer met Frans, maar dat is een Franse zanger. Julien Clerc. Ze wilde dat ik haar Venetië noemde. Dat is een beetje de Nederlandse vertaling van het nummer El Poulet Cuon L'Appel Venise. Dat was de derde hit op rij voor deze Franse krullenbol. De track van zijn album nummer 7. Ja, dat is natuurlijk dan in het Nederlands. Julien Clerc was destijds mateloos populair, ook in ons land. Hij brak in La Douce France door in 1969, toen hij de hoofdrol bemachtigde in de Franse versie van de musical Hair. En groeide daarna door tot de absolute tieneridool en een muzikaal boegbeeld, mag ik wel zeggen. Venise. En voulez qu'on l'appelle.

Vinnie's. Ja, ze voelt er natter uit natuurlijk. En Julien Claire. En voor les couillons, la belle Vinnie's. Love Machine, dat is een legendarische discofunk hit uit 1975... die in maart van dit jaar, 1976, bij ons een mager hitje opleverde voor de Amerikaanse groep The Miracles. Dat was in Amerika de grootste hit, een nummer 1 hit zelfs... nadat hun oorspronkelijke leadzanger Smokey Robinson de groep had verlaten. Het was Billy Griffith die nu de leadzang voor zijn rekening nam. Hij schreef dit nummer ook samen met groepslid genaamd Pete Moore. Nou, als je er tegenwoordig al een machine voor hebt, we zijn op de hoogte... Love Machine, from Ozzy the Miracles.

0: Ook zo bad. Waar zie je de discotheek wel raad mee? Wist natuurlijk The Miracles met de Love Machine. Met er maar één in Amerika.
1: Martin van der Velde.
2: Met de voet tussen de deur.
0: Iedere zondagavond tussen de klok van 9 en 10 uur draait de hits, de tips en andere verrassingen.
2: Met de voet tussen de deur.
0: Ja mensen, eindelijk zit hij weer op. De twee uurtjes zijn weer vol. Krap aan om twee, want het begon een beetje later dan normaal. Door de technische...

0: got in here.
1: Wat is zo, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zien oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekorten aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar boeren verwachten moeilijke jaren. In Westerhaar-Vriezenveense wijk in Twente zorgen duizenden Colorado-kevers voor overlast. De kevers, afkomstig uit Noord-Amerika, zoeken nu voedsel in tuinen omdat het naastgelegen aardappelveld is veranderd in mais. Bewoners vegen ze met bleekwater weg, maar bestrijding blijft lastig. In Maarsen zijn 2 jonge vrouwen omgekomen bij een auto-ongeluk. Ona van 17 en Johan van 18 speelden bij voetbalclub OSM 75, die vanavond vanaf 7 uur het clubhuis opent om samen te rouwen. De politie onderzoekt nog de oorzaak van het ongeluk. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer. Behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden, bij zonsondergang om 9:15. En tot zover het nieuws.

0: Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking naar de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden.
0: RTV NOF.
2: Ekkien, Metslavier, Sruisterveen en Reitsem.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekort aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar boeren verwachten moeilijke jaren. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug, zodra camera's zijn geplaatst. Weginspecteurs met BOA-status kunnen dan boetes van €500 uitschrijven. De brug is sinds zaterdag 17:30 dicht vanwege verzwakking. Maar vrachtwagens reden zondag en maandag toch over de brug. Rijkswaterstaat doet

veiligheidsdiensten van ernstige intimidatie van twee Franse ambassademedewerkers in Teheran. Ze werden gisteravond zonder reden vastgehouden en een van hen mishandeld. De diplomaten zijn veilig terug op de ambassade en keren binnenkort terug naar Frankrijk. Frankrijk waarschuwt voor gevolgen. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer, behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden, bij zonsondergang om 9:45. En tot zover het nieuws.

0: Het Loert van de Klaai. RTV NOF.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van 550 miljoen euro die de Europese Commissie maandag oplegde. Het Alibaba-onderdeel zegt verrast en het oneens te zijn met een eigen zeggen onevenredige boete. Volgens de Commissie deed AliExpress te weinig tegen namaak en onveilige producten en schond het de Digital Services Act. Het is de hoogste DSA-boete ooit. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. De Israëlische krijgsmacht bevestigt te zijn begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon, waarna Libanese strijdkrachten de controle overnemen. De Verenigde Staten melden dit eerder maandag. Overleg en planning met het Amerikaanse en Libanese leger volgen. De IDF belooft krachtig te reageren op elke schending. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug, zodra camera's zijn geplaatst. Weginspecteurs met BOA-status kunnen dan boetes van 500 euro uitschrijven. De brug is sinds zaterdag 5:30 dicht vanwege verzwakking, maar vrachtwagens

het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer. Behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden, bij zonsondergang om 10:15. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
3: Het weer tot slot.

0: ik nooit alleen.
1: RTV NOF.
2: Ekking, de Triëmen, Oudjerk en Kolm.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op 2 uren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. 3 douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.